0: 35 plekken zijn op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren

0: eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert...

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude over 15 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Dit Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Oh, no.

0: in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending. Dit weekend was het Open Monumentendag. U hoort verslag uit de Grote Kerk in Rijnsburg. Ook vertelt Noordwijker Houter Rob Kool over zijn monsterrit van Nederland naar Gambia voor het goede doel. Verder hoort u Johnny Spies, de voorzitter van de Sassenheimse Oranjevereniging, over de activiteiten tijdens de najaarsfeesten. En spreken we met Willeke Noord uit Rijnsburg, die een koninklijke onderscheiding kreeg voor haar jarenlange vrijwilligerswerk.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Partij voor de Inwoners, VVD en PUUR hebben in Noordwijk gevraagd om snel onderzoek te doen naar een tijdelijke extra ontsluiting voor de wijk Boekhorst. Aanleiding zijn

voor leden en oud-leden van de club. De reunie wordt georganiseerd vanwege het 70-jarig bestaan van de handbalsport in Voorhout. In clubhuis The Breakout zijn tussen 2 en 4 walking handbal en rolstoelhandbal gepland, gevolgd door een receptie. Daarna wordt het programma in Sporthal de Tulp voortgezet met eten en wedstrijden van Heren 1 en Dames 1. Ook toeschouwers zijn bij de activiteiten welkom.

0: Dit weekend was het Open Monumentendag en werden verschillende kerken en monumentale panden geopend voor het publiek. In het Katwijkse radioprogramma RTV Magazine ging verslaggever Jan op bezoek bij verschillende plekken in de gemeente Katwijk. U hoort hem aanwezig bij de grote dorpskerk in Rijnsburg, pratend met Wim de Winter.
1: Het bijzondere aan de kerk is, het is een kruiskerk en voorheen een abdij geweest.
2: Ja, dus, maar ook in die tijd dus is het begonnen als abdij?
1: Abdij, ja.
2: Oh ja. En dus in 1600 was het eerst een abdij.
1: Ja, ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Er was toen nog een katholieke abdij, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: In die tijd.
1: Met twee torens. Ja. En er is er nou één van over.
2: En die is nog wel uit die tijd ook?
1: Ja.
2: En wanneer is die overgang gegaan vanuit dat de katholieke kerk was, een abdij?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Maar dat is waarschijnlijk in de 17e eeuw al gebeurd, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Want dat heb ik ook gemerkt in de dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. Op een gegeven moment, dat is begonnen als katholieke kerk. En ja, na de hervorming is het een protestantse kerk geworden. En dat is bij deze kerk waarschijnlijk ook gebeurd.
1: Inderdaad.
2: Ja. En wat is verder nog bijzonder aan deze kerk? Ik hoor een mooi orgel.
1: Ja.
2: En het orgel, heeft dat ook nog een bouwer? Weet u dat toevallig?
1: Van Leeuwenberg, Van Leeuwenorgel.
2: Ja, dus een Van Leeuwenorgel.
1: Ja.
2: Want als ik het zelf mag beoordelen, en ik ben toch wel een klein beetje thuis in de muziek.
1: Ja.
2: Ik vind het ook prachtige klanken, klinkt ook zuiver.
1: Ja.
2: En het is waarschijnlijk ook nog niet zo lang geleden weer gestemd.
1: Vorige week zaterdag.
2: Dan kun je nagaan, laten we dat dan toevallig treffen.
1: Ja.
2: Weer opnieuw gestemd, want ook zelfs al die pijpen. Hè,
1: altijd dus... na de zomerperiode en na de winterperiode. Dan wordt die opnieuw gestemd.
2: Ja.
1: Gewoon met temperatuurverschil, vochtig,
2: precies.
1: Vochtigheid. Ja. Ja.
2: Ja, nou, dat gebeurt dus allemaal, want er zijn wekelijkse vieringen. En we hebben nog meer bijzonderheden van de kerk, wat misschien ook dateert nog uit die 17e eeuw. Ik zie hier ook nog wel een paar schilderingen, denk ik. Dat is weer van
1: van de recente tijd. Maar moet je dan vertellen, hij is een aantal keren verbouwd natuurlijk, een aantal keren vergroot. Dus het is, na de abdijtijd is hij opnieuw opgebouwd. Dus dat is de kerkindeling nu. En de zijbeuken die zijn er naderhand bij gebouwd. En dan heb je natuurlijk die grote stenen in het midden liggen. Ik weet niet of we daar nog zo even naartoe kunnen lopen. Ja, dat kun je via de radio nu zien.
2: Nee, maar ik kan het wel beschrijven.
1: Ja.
2: Nou, dan hebben we het een klein beetje op de achtergrond hier uit orgelmuziek. We gaan dan blijkbaar naar een mooie steen. Wat dan weer op de bij wijze van spreken iets bedekt wat onder de grond ligt. En dat zien we dan hier. Inderdaad, dat lijken twee grafstenen, maar ik weet niet of dat dan is. Zijn dit grafstenen? Of wat zijn?
1: Ja.
2: Ja, maar heel groot, hè. Als ik het zelf moet rekenen, dan is het ongeveer bijna 2 meter breed. Maar misschien wel 4-5 meter in de lengte. En zo'n hele grote grafsteen. En dan daarnaast nog eentje, hè. Dus dat zijn 2. Maar dat betekent ook waarschijnlijk dat hier mensen begraven liggen.
1: Nou, hier liggen geen mensen onder.
2: Nee,
1: maar dat is ter nagedicht aan bepaalde figuren die dan belangrijk waren in Rijnsburg.
2: En is bekend wat ongeveer hoe oud deze stenen zijn, deze grafstenen?
1: Nou, ik weet niet precies... Ja, er staan wel Romeinse cijfers op, maar dat ken ik niet al.
2: Nee, en normaal gesproken zou mij dat misschien wel lukken, maar het is ook nog niet helemaal helder. Je kunt ook niet zien waar nou de X en de M en de V staan en de I zou om dat aan te geven. Maar je kunt wel bedenken dat het zeker een paar honderd jaar oud is.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is al...
2: Ja, misschien wel ook wel uit de tijd van de abdij.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Okay.
2: Nou, wel heel prachtig, maar nu...
1: En de kerk is... Dit was het origineel, het middenschip. En naderhand is dan de 2 zijbeuken aangebouwd.
2: Zijn er bijgebouwd.
1: En de laatste was nog een stuk eraan. En dan in 1980 is de hele kerk verbouwd. En in 2001 is die nog weer gerenoveerd. En zijn er de stuk opnieuw gestuukt. En alles weer een beetje up-to-date gemaakt.
2: Mooi, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, en wat mij betreft nu even de laatste vraag. Deze kerk heeft vermoedelijk dus in de oorlog weinig te lijden gehad. Want we waren net in Valkenburg bij het Torenmuseum.
1: Ja.
2: En die kerk daar die is zo ongeveer bijna plat gebombardeerd. Maar dat is hier niet gebeurd, denk ik. Hè?
1: Nee. Ja, in Valkenburg is het nu opgebouwd. Dus het is helemaal plat gegaan.
2: Maar hier is het redelijk gespaard gebleven.
1: Ja, hier is het goed gespaard.
2: Oké, okay, goed. Nou, dat is allemaal...

0: Noordwijkerhouter Rob Kool rijdt in oktober van Nederland naar Gambia om geld op te halen voor het goede doel. We spreken hem aan de telefoon.
1: Nou, wat wij gaan doen is met 19 auto's rijden wij richting Gambia. En dat doen wij voor het goede doel. Het goede doel is van jonge meiden die de potentie hebben een hbo of een universitaire studie te kunnen laten volgen. Wij doen dat vanuit Noordwijkerhout met 3 auto's en 6 man totaal. En we hebben 3 verschillende auto's die daarheen gaan. En die auto's die daar dan heen gaan, die worden daar geveild. En de opbrengst van die auto's, dat komt dan voor het goede doel. Dat is het scholenplan Gambia.
0: Gambia, een scholenplan. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
1: Nou, Rob Arts en ik zijn 4 jaar geleden ook een keer mee geweest. Ook voor hetzelfde doel. En dat vonden we hartstikke mooi. En we hebben ook gezien hoe het daar allemaal is. En dan besef je ook van hoe goed we het hier in Nederland allemaal hebben. En hoe mooi het dan is als je dan daar een bijdrage kan leveren. En het is natuurlijk ook zo dat daar vrouwen en ook meisjes een hele andere positie hebben als hier. Dus je hebt in principe daar maar weinig kans om zich te ontwikkelen. En dat gaat van generatie op generatie. En daarom vinden we dit doel zo mooi om jonge meiden die de potentie hebben om een studie te kunnen volgen, een kans te geven in hun land. En zo'n studie, dat is toch wel vaak gericht op de zorg dat ze ook in hun eigen land dat kunnen doen. Dus daar kijken we ook wel naar. En er is ook een Nederlandse organisatie, het Scholenplan Gambia. Dat wordt ook aangestuurd door Nederlanders. Dus je houdt ook toezicht dat het daar allemaal op de goede manier wordt besteed. En dat die meiden ook wel resultaten halen.
0: Want jullie gaan met de auto zo door Europa en Afrika richting Gambia, toch?
1: Ja, nou hoe dat gaat is dat wij op 16 oktober starten wij. Vanuit Zwijndrecht, dat is het startpunt. En dan doen we de 23 dagen over om in Banjul terecht te komen in Gambia. En onderweg hebben we 2 rustdagen. We rijden niet in kolonnen. Per land is dat weer verschillend. Maar meestal rij je in groepjes van 3 of 4. Behalve in Mauritanië. Mauritanië is een vreselijk arm land. Maar het kan ook wel eens gevaarlijk zijn. En daar worden we verplicht om in kolonnen te rijden. En worden we ook begeleid door een escorte van het leger om onze veiligheid te waarborgen.
0: Oké, nou dat klinkt wel spannend.
1: Ja, het is ook hartstikke spannend. In die zin van, je weet nooit wat er gebeurt. En ik zeg altijd maar zo, kijk, als hier in Europa wat gebeurt, kan je de ANWB bellen en zeggen, mijn auto is kapot. En daar in Mauritanië kan je ook wel bellen, maar dan komen ze niet. Dus je moet het allemaal zelf regelen. En dat maakt het ook wel weer extra uitdagend. En ook zorgen dat je auto gewoon goed geprepareerd is. Ja, en je bent zelf verantwoordelijk voor datgene wat je overkomt. En je moet zelf een oplossing verzinnen.
0: Inderdaad. En gisteren hadden jullie volgens mij een soort uitzwaaimoment, toch? Hoe was dat?
1: Nou, gisteren was meer even om het gewoon aan iedereen kenbaar te maken dat we die kant op gaan en waarvoor we het doen. Dus het was zoals wij het noemen een persmoment dat er even foto's gemaakt kunnen worden. En dat die rugbaarheid eraan gegeven kan worden. Voor ons ook wel van belang. Omdat wij willen eigenlijk alle kosten die eraan zitten, alle autogerelateerde kosten, willen wij proberen te laten sponsoren door gift of door bedrijven. Alle kosten die wij zelf maken voor eten, drinken, slapen, de terugreis, dat betalen we allemaal zelf. Dus het is ook voor ons wel fijn dat er wat aandacht voor komt. En misschien dat mensen zich toch wel het doel heel mooi vinden en ons wat willen doneren.
0: Want mensen kunnen nog doneren?
1: Ja, heel graag zelfs. Want we moeten zelf de voertuigen aanschaffen. En je bent 7000 kilometer verder. Kost ook nodig aan brandstof. Mauritanië moet je geld betalen voor de escorte. Je hebt de overtocht. Dus we hebben met 3 auto's hebben we ongeveer een 20.000 euro aan kosten die we moeten maken om dat allemaal mogelijk te maken.
0: En wat is een moment waar je zelf het meest naar uitkijkt als je op 16 oktober vertrekt?
1: Nou, het is natuurlijk het avontuur. Ze zeggen wel eens in het Engels, to travel is better than to arrive. En dat is bij deze ook. De reis zelf is één groot avontuur. En natuurlijk is het mooi als je daar in Banjul aankomt en je hebt het allemaal volbracht. Maar iedere dag de uitdaging, de mooie dingen, maar soms ook de wat minder mooie dingen. Het is één groot avontuur. Dus ik kijk uit naar iedere dag die wij rijden en wat er gebeurt. En het is ook een stukje onzekerheid, onvoorspelbaarheid. Hoe gaat het in de groep? In de groep kunnen spanningen ontstaan. Want ja, op een gegeven moment dan is het wat minder luxe. En dan ga je wat pech krijgen, wat tegenslag krijgen. En dan gaan dat soort factoren allemaal een rol spelen. Maar uiteindelijk is het toch weer één groep. En dat hele proces en alles wat je meemaakt, maakt het tot één groot avontuur. Waar we het nog niet over gehad hebben, dat wij naast het schoolplan ook nog een ambulance meenemen. En die ambulance, dat is mogelijk geworden door samenwerking met de stichting Ambulancewens. Die ambulance wordt overgebracht naar het Lamine Health Center, dat is een ziekenhuis. En die zo'n ambulance vreselijk goed kan gebruiken. Dus dat is het enige voertuig wat niet wordt verkocht, maar daar wordt geschonken aan het ziekenhuis. En daar ook als ambulance wordt ingezet.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Lisse heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in en rond het blokhuis vanwege aanhoudende overlast door een groep rondhangende jongeren. Omwonenden, ondernemers en bezoekers voelden zich hierdoor regelmatig onveilig. Het toezicht is op 11 september begonnen en duurt tot en met 5 oktober. De camera's moeten overlast voorkomen en politie en BOA's ondersteunen bij de handhaving. Daarna wordt het met het Openbaar Ministerie bekeken of verlenging nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft verdere stappen gezet voor de uitvoering van de motie Weerbaar Katwijk. Op de gemeentelijke website kunnen inwoners inmiddels informatie vinden over voorbereiding op de eerste 72 uur van de noodsituatie. Huishoudens die gebruik maken van de voedselbank en voorraadkast hebben een EHBO reisset gekregen. Ook is er een bijdrage van maximaal 5000 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven. Daarnaast wil het college vanaf 2027 een weerbaarheidsregisseur aanstellen, die onder meer een lokaal weerbaarheidsplan gaat opstellen. Bibliotheek Noordwijk heeft maandag een interactieve luisterpaal voor jonge kinderen geopend. Bezoekers kunnen er alleen of samen met anderen luisteren naar 3 kinderboeken. Bibliotheek Bollenstreek hoopt met de luisterpaal het plezier in verhalen, taal en voorlezen te vergroten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude, 11 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A20, Gouda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. En de andere kant op bij Moordrecht 4. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met zonnige periode, maar in de loop van de ochtend ontstaan enkele buien. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 13 graden en loopt daarna verder op. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen verspreid enkele buien. De kans op neerslag is groot. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Woensdagavond zijn er opklaringen, maar plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait een matige westenwind.

0: De najaarsfeesten in Sassenheim zijn begonnen. De feestweek ging zondag van start en duurt tot en met komende zaterdag. Om meer te weten te komen over de activiteiten spraken Pieter en Nadine tijdens het programma Ontwaken in alle smaken met Johnny Spies, voorzitter van de Sassenheimse Oranje Vereniging. Samen blikten zij vooruit op het programma en de activiteiten van deze week.
1: Vanaf dinsdagavond is die open en we starten met de proeverij. Woensdagmiddag hebben we een feestmiddag voor 65-plussers en mensen met een beperking. Dus het wordt een gezellige middag met een abbatsingenband. En s'avonds een grote pubquiz. Donderdag zijn er in de avondactiviteit in de feesttent. En vrijdag hebben we uiteraard het poppiesteken op het terrein bij de feesttent.
2: Ja, en hebben we kaartjes nodig om de feesttent te bereiken?
1: Ja, voor donderdag, vrijdag en zaterdag zijn entreemunten nodig. Die kunnen vanaf morgen in het park gekocht worden.
2: Okay.
1: Vanaf dinsdag dan gewoon bij de kassa van de feesttent.
3: Ja, en ik zag nog twee dingetjes waar ik nog even bij je wil terugkomen. De Global Tark volleybaltoernooi en het Moonlight Ton knuppelen. Jullie hebben iets met avond en licht, denk ik.
1: Het is altijd handig om als je s'avonds dingen organiseert een beetje licht erbij te hebben. Ja. Het glow in the dark volleybal is wel heel leuk. Dan zijn alle lijnen oplichtend terwijl de zaal donker is. Uh-huh. Dus dat heeft een heel mooi effect. Het maakt het net even een ander volleybaltoernooi dan gewoon het standaard volleybal.
2: Ja, dat is ook zo. En dat maakt het net even weer wat lekker sfeervoller zo aan het begin van de herfst. Hè. Ja. En dan hebben we natuurlijk, woensdag gaat om 1 uur is de opening van het Luna Park. Bij de sportcomplex De Wasbeek. Weet je zelf al waar je in wil?
1: Ik ben zelf niet zo'n held met attracties.
2: Nee, ik ook niet meer. Ik was vroeger met octopus en zo. Maar is er iets waar je wel in wil?
1: Ik denk dat ik het hou bij de oliebollenkraam.
2: Maar oh ja, we hebben allemaal in de oliebollenkraam. Ja, goeie hoor.
1: Maar we hebben weer heel veel leuke attracties staan voor jong en oud. Het is weer een mooie gevarieerde kermis.
2: Ja.
3: Een hele week feestweek in Sassenheim eindigt volgende week op 19 september. Ik denk meer informatie op de website.
1: Ja.
3: Voor nu, dank dat we even het een en ander met je mochten doornemen, Johnny.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja.

0: Willeke Noord uit Rijnsburg heeft dinsdag 8 september een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij gymnastiekvereniging DWS en de protestantse gemeenschap Rijnsburg. U hoort Willeke Noord aan de telefoon.
1: Dat moment was heel raar. Je bent gewoon eigenlijk bezig met wat je aan het doen bent, zeg maar, met lesgeven. En dan opeens zie je allemaal eerst de burgemeester en dan een oud bestuurslid. Dan komt heel je familie binnen en dan dringt het eigenlijk nog niet tot je door. Dat je dan ook eigenlijk het bestuur van de hele vereniging ziet. En dan denk je, oké, er gaat iets gebeuren. Maar wat? Ja, dat weet je dan op dat moment gewoon niet.
0: Want u had dus niet door dat het om u ging. Wat dacht u dan dat er aan de hand was?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, mijn ouders zijn bijna 60 jaar getrouwd. De burgemeester loopt daar. Ik weet het niet. Ja, ik dacht niet in eerste instantie van het gaat echt om mij, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik vond het wel raar dat dat de hele familie was, maar ik denk ja.
0: Op een gegeven moment dan komt dat moment dat u de koninklijke onderscheiding krijgt. En hoe was dat moment voor u?
1: Nou, dat duurde wel even voordat dat kwartje viel. Want normaal worden die onderscheidingen natuurlijk alleen in april gegeven of rond Koningsdag, zeg maar. En nu was het september, dus in eerste instantie dacht ik eigenlijk echt alleen maar dat ik een oorkonde kreeg voor weet ik het zoveel jaren. Ik heb geen idee. En eigenlijk na die speech, toen hij zei van nou, dan mag ik nu vanuit koninklijke, nou ja, wat hij dan ook zegt. En toen dacht ik pas, oké, dit is dus wel iets meer als een oorkonde voor lange, nou ja, lange vrijwilliger zijn, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Ja, want u heeft inderdaad, u zet zich al heel lang in voor de gymnastiekvereniging DWS in Rijnsburg. Maar ook voor de Nederlandse Gymnastiek Unie. En voor de protestantse gemeente in Rijnsburg. En wat doet u allemaal bij die organisaties?
1: Bij DWS zelf zit ik ook in het bestuur. Ik ben hoofdtechnische leiding. Ik maak de roosters. Ik help bij begin van het seizoen. Dan heb je een spooktocht en je hebt een welkomstparty en dat soort dingen. Daar help ik mee organiseren. En bij de KGU ben ik jurylid. Twee keer in het jaar moet je een wedstrijd organiseren via de KGU. Nou, daar zit ik dan ook bij in de commissie. Dus dat doen we ook. En dan hebben we ook nog een commissie Duin en Bollenstreek. Die bestaat nu 10 jaar. Er zitten eigenlijk alle verenigingen uit de turnenvereniging uit Duin en Bollenstreek. Organiseren we 1 keer per jaar de wedstrijd voor alle recreatie. Er komen ook 500 leden op af. En voor de protestantse gemeente, daar ben ik ambtenaar geweest. Ik heb zonneschool gegeven, ik heb vereniging gegeven. Maar daar ben ik nu mee gestopt. Maar dat heb ik allemaal wel gedaan in de laatste paar jaar, zeg maar.
0: En bij DWS en bij de Nederlandse Gymnastiek Unie bent u dus nog steeds actief. Wat vindt u daar dan zo leuk aan dat vrijwilligerswerk?
1: Ja, het is een soort hobby. Ik heb vroeger ook altijd zelf hoog geturnd. En ja, dan op een gegeven moment kan je niet meer. Dan ga je het ergens anders zoeken. Dus dan ga je eerst beginnen met lesgeven en denk je, ja, oké, dat is leuk. Maar daarna ook het organiseren, dus achter de schermen werken. En dan weet je ook dat alles in stand komt. En dat is gewoon het leuke daaraan.
0: Ja.
1: En als dan alles vlot verloopt op de dag dat je het georganiseerd hebt, zeg maar, ja, dan heb je daar ook een soort voldoening van.
0: En heeft u vorige week toen u de onderscheiding kreeg, heeft u dat ook nog een beetje gevierd met uw familie en met de leden van de gymnastiekvereniging?
1: Jazeker, jazeker. We hebben daarna nog in het restaurant naast de gymzaal hebben we nog een hebben we een soort feestje gehad met lekker drinken, hapjes. En ik heb de kinderen getrakteerd. En de donderdag daarna op mijn werk heb ik getrakteerd. Ze hadden mijn stoel versierd. Ik krijg nog steeds bossen bloemen binnen. Dus het is nog steeds al een hele week met allemaal leuke dingen.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
12: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Bo.

Daardoor wordt de bereikbaarheid van de wijk beperkt. De partijen hebben een route via het parkeerterrein naast SJC en de Bronsgeesterweg voorgesteld. Ook hebben ze gevraagd naar verkeersregelaars op drukke weekenddagen. De gemeenteraad van Noordwijk bespreekt de motie op 1 oktober. Op een woonboot aan de Voorschoterweg in Valkenburg is maandagmiddag brand uitgebroken. Brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle en meerdere personen zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Daarbij hoefde niemand naar het ziekenhuis. De Voorschoterweg was tijdens de inzet van de hulpdiensten tijdelijk afgesloten. Handbalvereniging Voorrolte organiseert op zaterdag 10 oktober een reunie voor leden en oud-leden van de club. De reunie wordt georganiseerd vanwege het 70-jarig bestaan van de handbalsport in Voorhout. In clubhuis The Breakout zijn tussen 2 en 4 walking handbal en rolstoelhandbal gepland, gevolgd door een receptie. Daarna wordt het programma in Sporthal de Tulp voortgezet met eten en wedstrijden van Heren 1 en Dames 1. Ook toeschouwers zijn bij de activiteiten welkom.

0: Dit weekend was het Open Monumentendag en werden verschillende kerken en monumentale panden geopend voor het publiek. In het Katwijkse radioprogramma RTV Magazine ging verslaggever Jan op bezoek bij verschillende plekken in de gemeente Katwijk. U hoort hem aanwezig bij de grote dorpskerk in Rijnsburg, pratend met Wim de Winter.
1: Het bijzondere aan de kerk is, het is een kruiskerk en voorheen een abdij geweest.
2: Ja, dus, maar ook in die tijd dus is het begonnen als abdij?
1: Abdij, ja.
2: Oh ja. En dus in 1600 was het eerst een abdij?
1: Ja, ja, ja.
2: En er
1: ja.
2: was toen nog een katholieke abdij, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: In die tijd.
1: Met twee torens. Ja. En er is er nou nog één van over.
2: En die is nog wel uit die tijd ook?
1: Ja.
2: En wanneer is die overgang gegaan vanuit dat de katholieke kerk was, een abdij?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Maar dat is waarschijnlijk in de 17e eeuw al gebeurd, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Want dat heb ik ook gemerkt in de dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. Op een gegeven moment, dat is begonnen als katholieke kerk. En ja, na de hervorming is het een protestantse kerk geworden. En dat is bij deze kerk waarschijnlijk ook gebeurd.
1: Inderdaad.
2: Ja. En wat is verder nog bijzonder aan deze kerk? Ik hoor een mooi orgel.
1: Ja.
2: En het orgel, heeft dat ook nog een bouwer? Weet u dat toevallig?
1: Van Leeuwenburg, Van Leeuwenorgel.
2: Ja, dus een Van Leeuwenorgel.
1: Ja.
2: Want als ik het zelf mag beoordelen, en ik ben toch wel een klein beetje thuis in de muziek.
1: Ja.
2: Ik vind het ook prachtige klanken, klinkt ook zuiver.
1: Ja.
2: En het is waarschijnlijk ook nog niet zo lang geleden weer gestemd.
1: Vorige week is zaterdag.
2: Kun je nagaan,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Laten we dat dan toevallig treffen.
1: Ja. Ja.
2: Weer opnieuw gestemd, want ook zelfs al die pijpen. Hè?
1: Altijd dus... na de zomerperiode en na de winterperiode. Dan wordt die opnieuw gestemd.
2: Ja.
1: Gewoon met temperatuurverschil, vochtig.
2: Precies.
1: Vochtigheid, ja. Ja.
2: Ja, nou, dat gebeurt dus allemaal, want er zijn wekelijkse vieringen.
1: En
2: nog meer bijzonderheden van de kerk, wat misschien ook dateert nog uit die 17e eeuw. Ik zie hier ook nog wel een paar schilderingen, denk ik. Dat is weer van
1: de recente tijd. Maar moet je dan vertellen, hij is een aantal keren verbouwd natuurlijk, een aantal keren vergroot. Dus het is, na de abdijtijd is hij opnieuw opgebouwd. Dus dat is de kerkindeling nu. En de zijbeuken die zijn er naderhand bij gebouwd. En dan heb je natuurlijk die grote stenen in het midden liggen. Ik weet niet of we daar nog zo even naartoe kunnen lopen. Ja, dat kun je via de radio niet zien.
2: Nee, maar ik kan het wel beschrijven.
1: Ja.
2: Nou, dan hebben we het een klein beetje op de achtergrond hier uit orgelmuziek. We gaan dan blijkbaar naar een mooie steen. Wat dan weer op de bij wijze van spreken iets bedekt wat onder de grond ligt. En dat zien we dan hier. Inderdaad, dat lijken twee grafstenen, maar ik weet niet of dat dan is. Maar zijn het grafstenen?
1: Ja.
2: Ja, maar heel groot, hè. Als ik het zelf moet rekenen, dan is het ongeveer bijna 2 meter breed. Maar misschien wel 4-5 meter in de lengte. En zo'n hele grote grafsteen. En dan daarnaast nog eentje, hè. Dus dat zijn er twee. En, maar dat betekent ook waarschijnlijk dat hier mensen begraven liggen.
1: Nou, hier liggen geen mensen onder.
2: Nee, toch niet?
1: Maar dat is ter nagedicht aan bepaalde figuren die dan belangrijk waren in Rijnsburg.
2: En is bekend wat ongeveer hoe oud deze stenen zijn, deze grafstenen?
1: Nou, ik weet niet precies... Ja, er staan wel Romeinse cijfers op, maar dat ken ik niet al.
2: Nee, en normaal gesproken zou mij dat misschien wel lukken, maar het is ook nog niet helemaal helder. Je kunt ook niet zien waar nou de X en de M en de V staan en de I zou om dat aan te geven. Maar je kunt wel bedenken dat het zeker een paar 100 jaar oud is.
1: Ja, hè? Dat is al...
2: Ja, misschien wel ook wel uit de tijd van de abdij.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Okay. Nou, en wel heel prachtig, maar nu...
1: En de kerk is... Dit was het origineel, het middenschip. En naderhand is dan de twee zijbeuken aangebouwd.
2: Zijn erbij gebouwd.
1: En de laatste was de nog een stuk eraan. En dan in 1980 is de hele kerk verbouwd. En in 2001 is die nog weer gerenoveerd. En zijn er de stuk opnieuw gestuukt. En alles weer een beetje up-to-date gemaakt.
2: Mooi, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, en wat mij betreft nu even de laatste vraag. Deze kerk heeft vermoedelijk dus in de oorlog weinig te lijden gehad. Want we waren net in Valkenburg bij het Torenmuseum.
1: Ja.
2: En die kerk daar die is zo ongeveer bijna plat gebombardeerd. Maar dat is hier niet gebeurd, denk ik. Hè?
1: Nee. Ja, in Valkenburg is het nu opgebouwd. Dus het is helemaal plat gegaan.
2: Maar hier is het redelijk gespaard gebleven.
1: Ja, hier is het goed gespaard.
2: Oké, okay, goed. Nou, dat is allemaal...

0: Noordwijker houter Rob Kool rijdt in oktober van Nederland naar Gambia om geld op te halen voor het goede doel. We spreken hem aan de telefoon.
1: Nou, wat wij gaan doen is met 19 auto's rijden wij richting Gambia. En dat doen wij voor het goede doel. Het goede doel is van jonge meiden die de potentie hebben een hbo of een universitaire studie te kunnen laten volgen. Wij doen dat vanuit Noordwijkerhout met 3 auto's en 6 man totaal. En we hebben 3 verschillende auto's die daarheen gaan. En die auto's die daar dan heen gaan, die worden daar geveild. En de opbrengst van die auto's, dat komt dan voor het goede doel. Dat is het scholenplan Gambia.
0: Gambia, een scholenplan. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
1: Nou, Rob Arts en ik zijn 4 jaar geleden ook een keer mee geweest. Ook voor hetzelfde doel. En dat vonden we hartstikke mooi. En we hebben ook gezien hoe het daar allemaal is. En dan besef je ook van hoe goed we het hier in Nederland allemaal hebben. En hoe mooi het dan is als je dan daar een bijdrage kan leveren. En het is natuurlijk ook zo dat daar vrouwen en ook meisjes een hele andere positie hebben als hier. Dus je hebt in principe daar maar weinig kans om zich te ontwikkelen. En dat gaat van generatie op generatie. En daarom vinden we dit doel zo mooi om jonge meiden die de potentie hebben om een studie te kunnen volgen, een kans te geven in hun land. En zo'n studie, dat is wel vaak gericht op de zorg dat ze ook in hun eigen land dat kunnen doen. Dus daar kijken we ook van naar. En er is ook een Nederlandse organisatie, het Scholenplan Gambia. Dat wordt ook aangestuurd door Nederlanders. Dus je houdt ook toezicht dat het daar allemaal op de goede manier wordt besteed. En dat die meiden ook wel resultaten halen.
0: Want jullie gaan met de auto zo door Europa en Afrika richting Gambia, toch?
1: Ja, nou, hoe dat gaat is dat wij op 16 oktober starten wij. Vanuit Zwijndrecht, dat is het startpunt. En dan doen we de 23 dagen over om in Banjul terecht te komen in Gambia. En onderweg hebben we 2 rustdagen. We rijden niet in kolonnen. Per land is dat weer verschillend. Maar meestal rij je in groepjes van 3 of 4. Behalve in Mauritanië. Mauritanië is een vreselijk arm land, maar het kan ook wel eens gevaarlijk zijn. En daar worden we verplicht om in kolonnen te rijden. En worden we ook begeleid door een escorte van het leger om onze veiligheid te waarborgen.
0: Oké, nou, dat klinkt wel spannend.
1: Ja, het is ook hartstikke spannend. In die zin van, je weet nooit wat er gebeurt. En ik zeg altijd maar zo, kijk, als hier in Europa wat gebeurt, kan je de ANWB bellen en zeggen, joh, mijn auto is kapot. En daar in Mauritanië kan je ook wel bellen, maar dan komen ze niet. Dus je moet het allemaal zelf regelen. En dat maakt ook wel weer extra uitdagend. En ook zorgen dat je auto gewoon goed geprepareerd is. Ja, en je bent zelf verantwoordelijk voor datgene wat je overkomt. En je moet zelf een oplossing verzinnen.
0: Inderdaad. En gisteren hadden jullie volgens mij een soort uitzwaaimoment, toch? Hoe was dat?
1: Nou, gisteren was meer even om het gewoon aan iedereen kenbaar te maken dat we die kant op gaan en waarvoor we het doen. Dus het was zoals wij het noemen, een persmoment dat er even foto's gemaakt kunnen worden. En dat die rugbaarheid eraan gegeven kan worden. Voor ons ook wel van belang. Omdat wij willen eigenlijk alle kosten die eraan zitten, alle autogerelateerde kosten, willen wij proberen te laten sponsoren door gift of door bedrijven. Alle kosten die wij zelf maken voor eten, drinken, slapen, de terugreis, dat betalen we allemaal zelf. Dus het is ook voor ons wel fijn dat er wat aandacht voor komt. En misschien dat mensen zich toch wel het doel heel mooi vinden en ons wat willen doneren.
0: Want mensen kunnen nog doneren?
1: Ja, heel graag zelfs. Want we moeten zelf de voertuigen aanschaffen. En je bent 7000 kilometer verder. Kost ook nodig aan brandstof. Mauritanië moet je geld betalen voor de escorte. Je hebt de overtocht. Met 3 auto's hebben we ongeveer €20.000 aan kosten die we moeten maken om dat allemaal mogelijk te maken.
0: En wat is een moment waar je zelf het meest naar uitkijkt als je op 16 oktober vertrekt?
1: Nou, het is natuurlijk het avontuur. Ze zeggen wel eens in het Engels, to travel is better than to arrive. En dat is bij deze ook. De reis zelf is 1 groot avontuur. En natuurlijk is het mooi als je daar in Banjul aankomt en je hebt het allemaal volbracht. Maar iedere dag de uitdaging, de mooie dingen, soms ook de wat minder mooie dingen. Het is 1 groot avontuur. Dus ik kijk uit naar iedere dag die wij rijden en wat er gebeurt. En het is ook een stukje onzekerheid, onvoorspelbaarheid. Hoe gaat het in de groep? In de groep kunnen spanningen ontstaan. Want ja, op een gegeven moment dan is het wat minder luxe. En dan ga je wat pech krijgen, wat tegenslag krijgen. En dan gaan dat soort factoren allemaal een rol spelen. Maar uiteindelijk is het toch weer één groep. En dat hele proces en alles wat je meemaakt, maakt tot één groot avontuur. Waar we het nog niet over gehad hebben, dat wij naast het schoolplan ook nog een ambulance meenemen. En die ambulance, dat is mogelijk geworden door samenwerking met de stichting Ambulancewens. Die ambulance wordt overgebracht naar het Lamine Health Center, dat is een ziekenhuis. En die zo'n ambulance vreselijk goed kan gebruiken. Dus dat is het enige voertuig wat niet wordt verkocht, maar daar wordt geschonken aan het ziekenhuis. En daar ook als ambulance wordt ingezet.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Lisse heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in en rond het blokhuis vanwege aanhoudende overlast door een groep rondhangende jongeren. Omwonenden, ondernemers en bezoekers voelden zich hierdoor regelmatig onveilig. Het toezicht is op 11 september begonnen en duurt tot en met 5 oktober. De camera's moeten overlast voorkomen en politie en BOA's ondersteunen bij de handhaving. Daarna wordt het met het Openbaar Ministerie bekeken of verlenging nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft verdere stappen gezet voor de uitvoering van de motie Weerbaar Katwijk. Op de gemeentelijke website kunnen inwoners inmiddels informatie vinden over voorbereiding op de eerste 72 uur van een noodsituatie. Huishoudens die gebruik maken van de voedselbank en voorraadkast hebben een EHBO reisset gekregen. Ook is er een bijdrage van maximaal 5000 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven. Daarnaast wil het college vanaf 2027 een weerbaarheidsregisseur aanstellen, die onder meer een lokaal weerbaarheidsplan gaat opstellen. Bibliotheek Noordwijk heeft maandag een interactieve luisterpaal voor jonge kinderen geopend. Bezoekers kunnen er alleen of samen met anderen luisteren naar 3 kinderboeken. Bibliotheek Bollenstreek hoopt met de luisterpaal het plezier in verhalen, taal en voorlezen te vergroten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 4 met 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 en de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer met in beide gevallen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja.
1: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Woensdag begint met zonnige periode, maar in de loop van de ochtend ontstaan enkele buien. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 13 graden en loopt daarna verder op. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen verspreid enkele buien. De kans op neerslag is groot. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Woensdagavond zijn er opklaringen, maar plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait een matige westenwind.

Wow!

0: De najaarsfeesten in Sassenheim zijn begonnen. De feestweek ging zondag van start en duurt tot en met komende zaterdag. Om meer te weten te komen over de activiteiten spraken Pieter en Nadine tijdens het programma Ontwaken in alle smaken met Johnny Spies, voorzitter van de Sassenheimse Oranje Vereniging. Samen blikten zij vooruit op het programma en de activiteiten van deze week.
1: Vanaf dinsdagavond is die open. We starten met de proeverij. Woensdagmiddag hebben we een feestmiddag voor 65-plussers en mensen met een beperking. Dus wordt een gezellige middag met een abbatsingenband. En s'avonds een grote clubquiz. Donderdag zijn er in de avondactiviteiten in de feesttent. Vrijdag hebben we uiteraard het toppie steken op het terrein bij de feesttent.
2: Ja, en hebben we kaartjes nodig om de feesttent te bereiken?
1: Ja, voor donderdag, vrijdag en zaterdag zijn entreemunten nodig. Die kunnen vanaf morgen in het park gekocht worden.
2: Okay.
1: Vanaf dinsdag dan gewoon bij de kassa van de feesttent.
3: Ja, en ik zag nog twee dingetjes waar ik nog even bij je wil terugkomen. De Global Tark volleybaltoernooi en het Moonlight Ton knuppelen. Jullie hebben iets met avond en licht, denk ik.
1: Het is altijd handig om als je s'avonds dingen organiseert een beetje licht erbij te hebben. Ja. Het glow in the dark volleybal is wel heel leuk. Dan zijn alle lijnen oplichtend terwijl de zaal donker is. Uh-huh. Dus dat heeft een heel mooi effect. Het maakt het net even een ander volleybaltoernooi dan gewoon het standaard volleybal.
2: Ja, dat is ook zo. En dat maakt het net even weer wat lekker sfeervoller zo aan het begin van de herfst. Ja. En dan hebben we natuurlijk, woensdag gaat om 1 uur is de opening van het Luna Park. Bij de sportcomplex De Wasbeek. Weet je zelf al waar je in wil?
1: Ik ben zelf niet zo'n held met attracties.
2: Nee, ik ook niet meer. Ik was er vroeger met octopus en zo. Maar is er iets waar je wel in wil?
1: Ik denk dat ik het hou bij de oliebollenkraam.
2: Maar we hebben oliebollenkraam. Ja, goeie hoor.
1: Maar we hebben weer heel veel leuke attracties staan. Voor jong en oud. Dus weer een mooie gevarieerde kermis.
2: Ja.
3: Een hele week feestweek in Sassenheim eindigt volgende week op 19 september. Ik denk meer informatie op de website. Ja. En voor nu, dank dat we even het een en ander met je mochten doornemen, Johnny.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja.

0: Willeke Noord uit Rijnsburg heeft dinsdag 8 september... een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij gymnastiekvereniging DWS en de protestantse gemeenschap Rijnsburg. U hoort Willeke Noord aan de telefoon.
1: Dat moment was heel raar. Je bent gewoon eigenlijk bezig met wat je aan het doen bent, zeg maar, met lesgeven. En dan opeens zie je allemaal eerst de burgemeester en dan een oud bestuurslid. Dan komt heel je familie binnen en dan dringt het eigenlijk nog niet tot je door. Dat je dan ook eigenlijk het bestuur van de hele vereniging ziet. En dan denk je, oké, er gaat iets gebeuren. Maar wat? Ja, dat weet je dan op dat moment gewoon niet.
0: Want u had dus niet door dat het om u ging. Wat dacht u dan dat er aan de hand was?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, mijn ouders zijn bijna 60 jaar getrouwd. De burgemeester loopt daar. Ik weet het niet. Ja, ik dacht niet in eerste instantie van het gaat echt om mij, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik vond het wel raar dat daar de hele familie was, maar ik denk ja.
0: Op een gegeven moment dan komt dat moment dat u de koninklijke onderscheiding krijgt. En hoe was dat moment voor u?
1: Nou, dat duurde wel even voordat dat kwartje viel. Want normaal worden die onderscheidingen natuurlijk alleen in april gegeven of rond Koningsdag, zeg maar. En nu was het september, dus in eerste instantie dacht ik eigenlijk echt alleen maar dat ik een oorkonde kreeg voor weet ik het zoveel jaren. Ik heb geen idee. En eigenlijk na die speech, toen hij zei van nou, dan mag ik nu vanuit koninklijke, nou ja, wat hij dan ook zegt. En toen dacht ik pas, oké, dit is dus wel iets meer als een oorkonde voor lange, nou ja, lange vrijwilliger zijn, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Ja, want u heeft inderdaad, u zet zich al heel lang in voor de gymnastiekvereniging DWS in Rijnsburg. Maar ook voor de Nederlandse Gymnastiek Unie. En voor de protestantse gemeente in Rijnsburg. En wat doet u allemaal bij die organisaties?
1: Bij DWS zelf zit ik ook in het bestuur. Ik ben hoofdtechnische leiding. Ik maak de roosters. Ik help bij begin van het seizoen. Dan heb je een spooktocht en je hebt een welkomstparty en dat soort dingen. Daar help ik mee organiseren. En bij de KGU ben ik jurylid. Twee keer in het jaar moet je een wedstrijd organiseren via de KGU. Nou, daar zit ik dan ook bij in de commissie. Dus dat doen we ook. En dan hebben we ook nog een commissie Duin en Bollenstreek. Die bestaat nu 10 jaar. Er zitten eigenlijk alle verenigingen uit de turnenvereniging uit Duin en Bollenstreek. Organiseren we 1 keer per jaar de wedstrijd voor alle recreatie. Er komen ook 500 leden op af. En voor de protestantse gemeente, daar ben ik ambtenaar geweest. Ik heb zonderschool gegeven, ik heb vereniging gegeven. Maar daar ben ik nu mee gestopt. Maar dat heb ik allemaal wel gedaan in de laatste paar jaar, zeg maar.
0: En bij DWS en bij de Nederlandse Gymnastiek Unie bent u dus nog steeds actief. Wat vindt u daar dan zo leuk aan dat vrijwilligerswerk?
1: Ja, het is een soort hobby. Ik heb vroeger ook altijd zelf hoog geturnd. En ja, dan op een gegeven moment kan je niet meer. Dan ga je het ergens anders zoeken. Dus dan ga je eerst beginnen met lesgeven en denk je, ja, oké, dat is leuk. Maar daarna ook het organiseren, dus achter de schermen werken. En dan weet je ook dat alles in stand komt. En dat is gewoon het leuke daaraan.
0: Ja.
1: En als dan alles vlot verloopt op de dag dat je het georganiseerd hebt, zeg maar. Ja, dan heb je daar ook een soort voldoening van.
0: En heeft u vorige week toen u de onderscheiding kreeg, heeft u dat ook nog een beetje gevierd met uw familie? En met de leden van de gymnastiekvereniging?
1: Jazeker. We hebben daarna nog in het restaurant naast de gymzaal hebben we nog een... hebben we een soort feestje gehad met lekker drinken, hapjes. En ik heb de kinderen getrakteerd. En de donderdag daarna op mijn werk heb ik getrakteerd. Ze hadden mijn stoel versierd. Ik krijg nog steeds bossen bloemen binnen. Dus het is nog steeds al een hele week met allemaal leuke dingen.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
4: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
6: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
4: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
20: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo.

0: Terug naar 1974. Ik had het juiste knopje indrukken. En dan zijn we er. De radio staat aan en op bouw met tot 10 uur de woensdagse ochtendshow.
1: Elke werkdag van 9 tot 10. Muziek en meer informatie. Bo Ochtendshow. Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: En vandaag aandacht voor de najaarsfeesten in Sassenheim. En meer activiteiten die langskomen in dit programma. Rond 9:30 het uitgebreide weerbericht. En ik breng de dag van vandaag in de geschiedenis in herinnering. En welke wereldburgers, welke bekende wereldburgers verjaren op deze 16e september. Verder heel veel leuke muziek. We hadden daarnet muziek van toen uit 1974 van Neil Diamond. En nu muziek van nu, de nieuwe van Douwe Bob. Het is een liedje wat hij opnam in Nashville. Note to Self. Het is een briefje aan jezelf wat je maakt, waarin je wat dingen schrijft die je niet moet vergeten.

mooi liedje van Douwe Bob. En hij gaat ermee op weg naar de hitparade. Dan is collega Corné de Vries begonnen met een nieuw item in de ochtendshow. En zo nu en dan doe ik op woensdag met hem mee.

uit 1972 en was toen best een bekende hit van een Nederlands duo, een kunstenaarsduo, The Fool. Maar op het singeltje staat Simon en Marijke. Simon Postuma en Marijke Koger. Ze vormden samen een duootje en ze maakten muziek. Nou, dit was best een behoorlijk hitje in februari 1972. We haalden dik de top 10. Het is I Saw You van lang geleden dus. Het is echt muziek van toen. In vergeten vinyl.

0: Ja, dat vonden we leuk hoor. Nummer 2 in de hitparade bij Veronica. Ja, ja. Simon en Marijke. En het leuke is, ik draaide daarvoor Douwe Bob. En laat Bob, Douwe Bob, zelf nou de zoon zijn van deze Simon. Simon Postuma uit de jaren 70 van het kunstenaarsduo. Ik draaide hem in het kader van Vergeten Vinyl, oftewel...
1: Bo.
2: Ouwe meuk.
0: Met heel veel plezier gedraaid. Over ouwe meuk gesproken... Maar met alle respect natuurlijk voor de leeftijd. Het is vandaag de 85ste verjaardag van Leni het Hart. Ja, dierenverzorgster, dierenactiviste, de zeehondjesopvang in Pieterburen. Ja, Leni het Hart wordt 85 vandaag. En voormalig top lange baanschaatser uit Nederland. Arts Schenk, Olympisch en wereldkampioen in de jaren 70. Hij wordt 82 vandaag. Actrice Olga Zuiderhoek deed in 1973 al mee in de speelfilm Turks Fruit. Vorig jaar stond ze nog in Augurk aan Zee. Ze wordt 80 jaar oud vandaag. Folkzanger, gitarist Fred Pieck zat in Fungus. Hij wordt op deze dag 77. En het is vandaag de 75ste verjaardag van de voetbaltweeling René en Willy van der Kerkhof. Ja, mensen met grijze haren, die weten dat dat helden waren bij PSV. Amerikaans illusionist en goochelaar David Copperfield. Hij wordt 70 vandaag en dat is ook de leeftijd van de Amerikaanse acteur Mickey Rourke. Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat is jarig vandaag. 67 wordt hij, groots in het theater, in de film en op tv, onder andere in Pleidooi. Amerikaanse zanger, songwriter en producer Richard Marx is jarig 63. Daar is straks een hit uit 1984. En het is vandaag de 55ste verjaardag van actrice en tv-presentatrice Marit van Bohemen. Speelde zelf mee in Voetbalvrouwen en presenteert natuurlijk bij RTL Van Woonvilla naar Droomvilla. De Nederlandse actrice Tekla Reuten is jarig. Speelt de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse serie Grand Hotel aan Zee. Het is een achtdelig romantisch kostuumdrama van KRO en NCRV. Speelt tussen 1912 en 1919 in een luxe hotel aan de Noordwijkse kust. Ja, volop herkenning dus voor ons bollenstrekers. Vanaf 10 december te zien. Dan is het vandaag ook nog de 42e verjaardag van de zangeres Katie Melua. En hij is 23 vandaag, zanger Claude. En we kennen hem van deze hit uit 22.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Nou, was zeker niet zijn laatste hitje. Hij heeft er al vele gehad. Hij stond zelfs in 2025 voor Nederland op het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel met C'est la vie. En vele andere liedjes die hij maakte. Hij is jarig vandaag 23 geworden. Wat een leeftijd alweer.
2: Bo. Agenda.
1: Afgelopen vrijdag is het gestart, de najaarsfeesten, oranjefeesten in Sassenheim. We horen er ook al in Nieuwsboulevard bij Nick Vink over. Met de kermis bij de Wasbeek. En vandaag is de feesttent open vanmiddag van 2 tot 0 uur in de nacht. En om 7 uur vanavond is daar de pubquiz. Voor de vierde keer tijdens de feestweek, dit keer in country style, strijden om de pubquiz bokaal 2026 met dus als thema het Wilde Westen. De eerste vragenronde is vanavond om 8 uur. Er worden 5 rondes gespeeld met muzikale ondersteuning van zanger Dave van Schie. Wel aanmelden via de website van de Oranje Vereniging van Sassenheim voor teams van 3 tot maximaal 5 personen. Ook vanavond het glow-in-the-dark volleybaltoernooi van 8 tot 11 uur in Sporthal de Wasbeek. En om 8:15 start de Lampionnenoptocht. Ja, vanaf de Kerklaan naar de kermis in Sassenheim.

0: Richard Marx. Met zijn eentje uit 89 was ook zijn allergrootste hit. Hij is vandaag 63 geworden. Werd op zijn 17e ontdekt door Lionel Richie. Lees ik op Wikipedia. Ja, Richard Marx. We draaiden graag nog weer eens een liedje van hem.
1: Agenda.
0: Vanmiddag is er weer de Victor Soos in het Victorhuis aan Sporkenhout in Noordwijkerhout. Voor gezellig een spelletje kezen met elkaar of klaverjassen of gewoon een boekje lezen. Maar wel in de gezelligheid bij Ria en Bets. Vanaf 2 uur bent u welkom tot 1:30. En vanavond om 19:30 houdt de EHBO Lisse een open huis. Op de eerste haven Dwarsstraat nummer 4 in Lisse. Voor vragen over de EHBO-opleiding of om direct aan te melden. De nieuwe opleiding die start op 30 september. En dat betekent 15 woensdagavonden studeren op eerste hulp volgens het nieuwe Oranje Kruisboekje. Voorzitter Sander Richter die beantwoordt graag uw vragen. Stuur een mail op ehbolisse@accessforall.nl of bel Sander Richter even op 0637-336097. Gaat dit snel, dan staat het ook allemaal op de website van de EHBO Lisse of bij ons op de website op bolle-omroep.nl. En dan is het vandaag de verjaardag van Katie Mellowa. Een dame oorspronkelijk uit Georgië, maar groot geworden in Engeland. Een tijdje rustig rond er geweest, maar dit was haar grote hit. Een liedje over 9 miljoen fietsen.

0: 2027 gaat ze weer optreden. Ze is nu even met wat anders bezig, want ze is zwanger. 2,5 minuten over 9:30 al. Hoogste tijd om te schakelen voor het nieuws.
1: Dit is Bo.
2: De gemeente Lisse heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld in en rond het blokhuis vanwege aanhoudende overlast door een groep rondhangende jongeren. Omwonenden, ondernemers en bezoekers voelden zich hierdoor regelmatig onveilig. Het toezicht is op 11 september begonnen en duurt tot en met 5 oktober. De camera's moeten overlast voorkomen en politie en BOA's ondersteunen bij de handhaving. Daarna wordt het met het Openbaar Ministerie bekeken of verlenging nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft verdere stappen gezet voor de uitvoering van de motie Weerbaar Katwijk. Op de gemeentelijke website kunnen inwoners inmiddels informatie vinden over voorbereiding op de eerste 72 uur van een noodsituatie. Huishoudens die gebruik maken van de voedselbank en voorraadkast hebben een EHBO reisset gekregen. Ook is er een bijdrage van maximaal 5000 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven. Daarnaast wil het college vanaf 2027 een weerbaarheidsregisseur aanstellen, die onder meer een lokaal weerbaarheidsplan gaat opstellen. Bibliotheek Noordwijk heeft maandag een interactieve luisterpaal voor jonge kinderen geopend. Bezoekers kunnen er alleen of samen met anderen luisteren naar 3 kinderboeken. Bibliotheek Bollestreek hoopt met de luisterpaal het plezier in verhalen, taal en voorlezen te vergroten.
0: Dankjewel. Nick Vink nog even in de radiostudio om meer berichten te lezen. Veel meer berichten staan er bij ons op de website.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: En dan wilt u misschien meer weten over hoe de situatie op de weg is. We schakelen even met HWB.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
0: Morgen.
4: De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Het is vanmorgen zo nu dan zonnig, maar nu valt er een buitje. Het was nog even droog in de Bollestreek, maar vanaf de Noordzee komen buien over het land. Dat gaat vandaag de hele dag door. Het is nu 18 graden bij een matige westenwind. Aan zee waait het vrij krachtig. Vanmiddag is er lokaal tijdens een bui een klap onweer mogelijk. En vanavond neemt de buiigheid wat af en waait er een zwakke tot matige noordwestenwind. Komende nacht neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. De wind draait van west naar zuidwest en is matig van kracht. Minimale temperatuur komt op 16 graden. Maar morgen, donderdagochtend, dan trekt de zuidwestenwind nog wat aan naar vrij krachtig. Windkracht 5 of 6. Het is morgenochtend overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Later in de ochtend stijgt bij ons in het westen wel de kans op een bui. En morgenmiddag kan een stevige paraplu goed van pas komen. Want er is dan veel bewolking en het kan stevig doorplensen. In de regen is het ongeveer 15 graden morgen. De wind waait dan nog altijd uit het zuidwesten. Morgenavond klaart het op, maar komen verspreid nog wel enkele buien voor. In de nacht naar vrijdag is het bewolkt met een enkele bui. En vrijdag wordt dan een droge dag, zo goed als droge dag. En dan is het wisselijk bewolkt met zo nu en dan geregeld zon.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: Ja, de gitaren van Rien de Bruin en Arie van der Graven. Natuurlijk de zangstem van Wim Kerkhoff in The Amazing Stroopwafels. Een liedje uit begin jaren 80, toen Fred Pieck ook nog bij The Amazing Stroopwafels zat. Hij was samen met Wim Kerkhoff de oprichter nadat hij met Fungus stopte. Dat liedje van Fungus, dat draaiden we vorige week al. En dit was heel iets anders dus.
1: Agenda.
0: Kijk even wat verder de week in. Vrijdagmiddag in Hillegom. Dan neemt Neline Veldman, oud-docent bouwkunde, je mee langs de Amsterdamse school met golvende bakstenen, indrukwekkende details en expressieve vormen. De lezing is van 2 tot half 4 met een pauze van ongeveer 20 minuten aan de satellietbaan 14C in Hillegom. Dat is bij de kunstuitleen al daar. Maar je moet vooraf even reserveren bij de kunstuitleen via de website. Kan dat met een mailtje of je gaat er gewoon even langs. Aanstaande vrijdagmiddag dus. Neline Veldman met een lezing over de Amsterdamse school. Ja, dit is muziek van Davina Michelle. Haar nieuwe singeltje. En dat gaat over dat je zweert op je pink. Hoe gaat dat ook alweer? Pinky Swear, zo heet het liedje.

Pinky Swear van Davina Michelle. Hartstikke nieuw. Vanochtend hebben we lekker gepresenteerde programma's. Eerst al Nieuws Boulevard natuurlijk. En nu de ochtendshow. En straks de koffiemix met Floor Vink. En dan ook nog Willem met zijn Nederlandse liedjes in het 12 uurtje. Het is vandaag 16 september. En vandaag in 1960 ging het Britse gitaarbandje The Shadows voor het eerst zelfstandig op tournee. Dus met slechts 4 instrumentalisten. Namelijk Bruce Wells op gitaar, Jet Harris op bas, Tony Meehan op drums en Hank B. Marvin op slaggitaar. En ze gingen voor het eerst, want ze waren natuurlijk het begeleidingsbandje van Cliff Richard. Ze gingen op tournee omdat ze een grote hit hadden op dat moment met het instrumentale Apache.

0: Ja, je had de Ventures, je had de Spotnix, maar je had ook de Shadows. Natuurlijk met het mooie Apache uit een goed jaar, 1960. Ja, het is 16 september vandaag, 2026.
1: De dag van vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag voor het behoud van de ozonlaag. In 1987 werd in de Canadese hoofdstad Montreal daartoe een verdrag ondertekend. En vandaag in 2000 zwom Marcel Wouda een Nederlands record op de 100 meter schoolslag. En ook op deze dag, maar dan in 2018, werd Jeffrey Herlings in Assen wereldkampioen in de MXGP-klasse motocrossen. En dit seizoen gaat hij ook weer zo goed, Jeffrey. Ja. In 2021 lanceerde SpaceX de Inspiration 4... met vier ruimtetoeristen die voor heel veel geld enkele dagen in een baan om de aarde mochten verblijven. Nou, laten we dat nou niet te veel doen. Het kost zo verschrikkelijk veel energie en materialen en dergelijke. Het is de geboortedag vandaag in 1920 van verzetstrijdster Hanny Schaft. Ja, inderdaad, het meisje met het rode haar. Dat is het boek en de film die naar haar leven gemaakt zijn. Ze werd opgepakt en vermoord in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Ook Appie Baantje, de schrijver van de succesvolle Amsterdamse politiedetectives, die is van deze dag in 1923. En in de muziek, in de blues, het is vandaag de geboortedag van Riley Benkin. Beter bekend als BB, oftewel Bluesboy King. Amerikaans blues gitarist en liedjesmaker. Hij werd 74 jaar oud en we eren hem met een gigant van een hit van hem.

0: blues hoor. B.B. King. Op zijn geboortedag gedraaid. The Thrill Is Gone. Ik zag hem ooit tijdens North Sea Jazz toen dat nog in Den Haag was. In de Statenhal in Den Haag achter het congresgebouw. Dan sta je wel heel stil te kijken. Wat een muziek maakt die man. B.B. King dus. And The Thrill Is Gone. Als je nu naar onze website gaat, dan kun je bericht lezen over drie Noordwijkerhoutse duo's die half oktober meegaan naar Gambia. In een actie, in een karavaan van 19 auto's, reizen mee voor het goede doel, de Stichting Scholenplan Gambia. En dat zijn Rob Kool en Rob Arts, maar ook Sjors Berg en John Brouwer en Kik van Kampen en Ronald van der Slot. Lees het allemaal bij ons op de website op bollestreekomroep.nl. En dit was hem dan. De ochtendshow voor vandaag, maar morgen is er gewoon een nieuwe.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Nou, we zijn er elke dag en morgen Jan Berg dus. Straks na het nieuws van 10 neemt Koen Maas mijn plekje over achter de mengtafel. En Floor Vink gaat achter de microfoon zitten voor de koffiemix. En ik laat je achter met de nieuwe van Samantha Steenwijk. Gezellig nieuw liedje van haar. En dit is één blik is genoeg. Maak er een mooie dag van.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

hebben natuurlijk ook... We hebben natuurlijk ook veel activiteiten rondom de feestweken van de diverse plaatsen. We hebben ook muziek natuurlijk. En we hebben muziek van onze artiest van de dag. Dit is Fats Domino.

is onze artiest van de dag, Fats Domino. Ieder half uur draaien we een nummer van hem. Hij wordt geboren op 26 februari 1928 als Antoine Dominique Domino in New Orleans in de staat Louisiana. En samen met zijn 8 broertjes en zusjes zingt hij iedere dag mee met de liedjes die zijn moeder hem in ieder geval voor zingt. Hij leert piano spelen van een zwager en vlak voor de oorlog begint Fats Domino zijn debuut in een van de vele jazzorkesten die New Orleans rijk is. Op dat moment is New Orleans het bruisende middelpunt van de jazzmuziek. Fats Domino wordt gezien als een belangrijke bruggenbouwer tussen de zwarte rhythm en blues en de blanke rock and roll. En dankzij vele hits krijgt hij de status van een absolute wereldster. Na Elvis is hij met 65 miljoen verkochte platen op één na de succesvolste artiest uit de geschiedenis van de rock and roll.

Een half uur hebben we ook een Nederlandstalig nummer. Dit keer kozen we voor Rutger van Barneveld. Hij had het over zijn Helena. En Helena is een oud nummer. Vandaar dat het heette 2.0. Ja, zo heet dat tegenwoordig. We zijn natuurlijk bezig met de feestweken in de diverse plaatsen.

plaatsen. Dalinge heeft op dit moment zijn feestweek. En vandaag woensdag 16 september zijn er een aantal activiteiten. Onder andere de feestmiddag voor 65-plussers met een beperking in de feesttent. Dat begint om 2 uur. Er is broek hangen op het kermisterrein. Dat is om 7 uur vanavond. 19:00 dus. En we hebben ook oranje volleybaltoernooi in sporthal de Wasbeek. We hebben ook een lampionoptocht op het Voorhavenkwartier. En we hebben vanavond om 8 uur in de feesttent een pubquiz. Daar kunt u allemaal aan meedoen tijdens de festiviteiten in de gemeente Teylingen.

Misschien gaan de voetjes in, ook wel van de vloer tijdens de feestweek in Teilingen, in Sassenheim dus. En Chris Montes deed daar een uitnodiging voor van Let's Dance, een nummer uit 1962. En daar hebben we ook nog wel een beetje op gedanst, dachten we zo. We hebben nog een berichtje, dat gaat vanuit Warmond. Woensdag 16 september, vandaag dus, tot en met zondag 25 oktober, is er in Galerie Het Oude Raadhuis een expositie met werken van Marcel Ruben en van Els Charbon. De expositie zal worden geopend op 20 september. En op woensdag, donderdag en vrijdag van 3 uur tot 5 uur kunt u daar terecht. En op zaterdag en zondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Dat was Nederlandse popmuziek, de Sandy Coast, onder leiding van Hans Vermeulen. En met in de achtergrondkoor onder andere een van de zangeressen, Anita Meijer. We hebben nog een berichtje, en dat komt uit Noordwijk. Huub Buijsen, die houdt op donderdag 17 september een lezing in de bibliotheek van Noordwijk. Dat vindt u aan de Akkerwinde nummer 1A. Buijsen laat zien en geeft voorbeelden en natuurlijk ook praktische tips en handvatten voor het dagelijkse omgang met iemand met dementie. Ook er is er aandacht voor ervaringen van mantelzorgers. De lezing duurt van 7:30 tot 9:30 en de toegang is gratis. Wij gaan over naar natuurlijk country muziek.

En dat was een ode aan Sweet Caroline. We hoorden de Smootsgoed Radio. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Er is weer een Koffie Plus ochtend. 17 september, morgen dus. Aan de bibliotheek in Noordwijkerhout aan de Herenweg nummer 2. Te gast is Aleid van der Meer. Zij gaat ook praten over dementie. En het begint dus om 10:30 en het duurt tot 12:00. Deelname is gratis. Maar wel even aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl.

0: zijn Spanish Eyes. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek. Gelezen door Floor Vink. Een berichtje uit... En dan ging het even fout. Ja, en in is die weer. De A44 richting Amsterdam is van zaterdag 19 september... 's morgens om 6:30... tot zondag 20 september... tot 8:00 s'avonds afgesloten tussen Noordwijkerhout en Oude Wetering. Rijkwaterstaat werkt dan aan een hoofdvaartviaduct... en plaatst nieuwe damwanden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een Corbulo-tunnel en de A4. Regionaal verkeer rijdt via de N208 en de N207. De op- en afrit Kaag zijn dan dicht. Het fietspad over de Kaagbrug blijft open. En extra reistijd kan oplopen tot circa 30 minuten. We hebben binnenkort volgen meer afsluitingen. In de nacht van 23 tot 24 oktober is een deel van de A44 beide richtingen dicht. 27 tot 30 november volgt een week afsluiting voor het aansluiten van een tijdelijke bypass. En we hebben een berichtje. En dat gaat naar deze kant toe. Bij de Boekhorstruiters in een zondag de bollencompetitie afgesloten. Parcoursbouwer Peter van der Ham had een technisch parcours gemaakt voor de renners en deelnemers in de categorie onder zadel. Er waren ruim 30 starters met in de categorie aangespannen paarden en ponies. Aan de bollencompetitie deden naast de Boekhorstruiters ook de Voorruiters uit Voorhout, paardensportvereniging van Paridon uit Katwijk en paardensportvereniging Sint Hubertus uit Lisse mee. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Warmond met de melancholie uit het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld bekijkt auteur Jan Bonjer zijn voormalige woonplaats Warmond. Maar ook door de bril van de socioloog. Hoe heeft het dorp van zijn jeugd zich de afgelopen 50 jaar ontwikkeld? En hoe houden de inwoners een verbinding met elkaar? Hij schreef er een boek over. De kemphanen dansen niet meer over. En we gaan naar het weer. Vandaag woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een bui. In de middag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land enkele buien. In de avond komt het nog tot enkele buien, maar geleidelijk neemt de buiigheid vanuit het westen af. Er zijn brede opklaringen en eerst schijnt er nog even de zon. Het is rond 8:00 ongeveer 15 graden. Donderdag start de dag op veel plaatsen droog en geregeld schijnt de zon. Alleen langs de westkust en op de Waddeneilanden is een enkele bui mogelijk. In de middag neemt de bewolking toe. Vanuit het westen volgen meer buien. Zuidwestenwind is matig, in de kustgebieden krachtig. Vrijdag komt het tot enkele buien, maar vooral landinwaarts lijkt het op veel plaatsen droog te blijven. Zaterdag leeft de buiigheid weer op, maar zo nu en dan weet ook de zon door te breken. In het weekend vanaf zondag schijnt af en toe de zon. En vooral in het zuiden komt het tot enkele buien. En de rest van het land kan het droog blijven. De dagen daarna is de kans groot dat het overwegend droog blijft. En dat geregeld de zon schijnt. In dat geval wordt het ook iets warmer. Temperaturen tot ongeveer 18 tot 20 graden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

Dat was onze artiest van de dag, Fats Domino met When the Saints Go Marching In. In 1949 trouwt hij met zijn eerste liefde Rosemary. En ja, zwarte muziek wordt er nauwelijks gedraaid op de Amerikaanse radio. Tenzij je een nummer schrijft en wat opgenomen wordt door een blanke man. En dat had Fats Domino het voordeel. Want Pat Boone die nam een door hem geschreven Ain't That a Shame op. En dat werd een Amerikaanse nummer 1 hit. En ook de zwarte versie van Fats zelf wordt een hit. Zij is niet zo groot als die van Pat Boone. Na het succes lijkt zijn kostje gekocht. Hij scoort de ene hit na de andere. En in 1956 schijnt zijn eerste langspeelplaat Rock and Rollin' with Fats Domino. En datzelfde jaar scoort hij een gigantische hit Blueberry Hill. Dat in Amerika de eerste plaats in de hitparade weet te bereiken. Datzelfde jaar maakt Domino ook zijn acteerdebuut in rock'n'roll film Shake, Rattle and Roll.

Dat was Jeroen van Zels. Ieder half uur daar ook een Nederlandstalig nummer. En misschien wordt dit nummer ook wel gedraaid in Sassenheim. Tijdens de feestweek. Bijvoorbeeld op vandaag. Of nee, sorry, morgen. 17 september. De optreden van het Zeemanskoor, de Toren, dat is om 14:30. Je hebt ook de kinderdisco in de feesttent. Natuurlijk ook het kennismakingtoernooi met Jeu de Boel. Moonlight tongknuppelen, ik weet niet wat ik mij daarvan moet voorstellen. Maar er is ook bijvoorbeeld vanaf 21:00 de Hollandse avond. Nou, daar zou je dit nummer van Jeroen bijvoorbeeld best kunnen draaien. En Aad Duivenvoorde, even opgelet. Ik ben aan het zoeken gegaan en volgens mij heb ik hem gevonden.

Dat was speciaal voor Aad Duivenvoorde. Volgens mij was dit het nummer wat hij aangevraagd heeft. Het was een bandje dat heette Surfers. En zij speelden in ieder geval het nummer Wipe Out. Vrijdag 18 september geven Christelijk Gemengd Koor Immanuel en het Christelijke Mannenensemble Jubilate bij de uit Katwijk een concert in Noordwijk. Dat zal staan in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Die vindt u aan de Voorstraat nummer 44. Onder leiding van dirigent Peter Burger zal een programma worden gebracht. Medewerking wordt verleend door het Strijkersensemble onder leiding van Laura Kieboom. En de aanvang is 8 uur. De toegangsprijs is €13,50. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Dat waren Jan en Dean en zij hadden het over hun Surf City. En dat was natuurlijk in de richting Amerika, Californië. Ik heb nog een berichtje, dat gaat over Noordwijk. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat het Magic Circus op het Wandveld in Noordwijk met haar voorstelling Bola Bola. Dit circus met veel artiesten uit verschillende landen. Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Polen en Zwitserland. En vorig jaar ontving directeur Veldkamp uit handen van Joep van het Hek de Oscar Carré trofee. De voorstellingen in Noordwijk zijn op de genoemde dagen, dus begint om 4 uur 's middags. En kaarten zijn verkrijgbaar via www.magic-circus.nl en op speeldata vanaf 3:30 aan de kassa.

Dat waren twee gitaarvirtuozen, hoorden Mark Knopfler en Chet Atkins. En zij speelden het nummer Poor Boy Blues. Ik heb nog een berichtje. In Sassenheim gaan ze natuurlijk gewoon door met de feestweek. En in Lisse gaan ze beginnen vrijdag de 17e. Tot en met 24 september zijn er allerlei activiteiten tijdens de feestweek in Lisse. En op vrijdag dan is er een grote tent. Die staat op het Raadhuisplein. En daar komen allerlei artiesten naartoe. Bijvoorbeeld op vrijdag Robert van Hemert en Billy Dans. En daar zijn nog kaartjes voor te vinden. Maar voor de zaterdagavond speelt Mart Hoogkamer en de Mickey Visser Band met Samuel Welten en Marco Kraats en DJ Maurice. En daar zijn helaas geen kaartjes meer voor te vinden in Lisse dus. En daar loopt er dus storm.

En dat waren natuurlijk de Gibson Brothers, een zomers zongetje wat ons betreft. En ze hadden het over Cuba en de Gibson Brothers dus. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over vrijdag de 18e september. Dan is het bijna het laatste gedeelte van de feestweek in Teylingen. Dan zijn er kindervoorstellingen in het feestpark, theater. En springen maar bij de feesttent, tobbetjes steken bij de feesttent en broeken op het kermisterrein. En natuurlijk een Q Music Foute Vrijdag. En die begint om 8:00.

En de mannen en vrouwen van BZN, die hadden het over The Music Will Never Stop. Nou, volgende uur gaan we zeker door met muziek. Maar Koen sluit het eerste deel af met een stukje filmmuziek. Dit keer War and Remembrance. De Amerikaanse miniserie gebaseerd op gelijknamige roman. En die wordt uitgezonden van 1988 tot 1989. En beslaat de periode van de Tweede Wereldoorlog van de Amerikaanse deelname. Met in de hoofdrol Robert Mitchum als kapitein Victor, Jane Seymour als Nathalie. Wij zijn de andere kant van 11 uur weer terug. Op nieuws en het weer hoort u War and Remembrance.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Tot 12 uur, de koffiemix. Dit is

Luisteraars, van harte welkom in de tweede uur van ons programma Koffie Mix. Wij zijn eruit op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo en kanaal 12 van Delta. Dit is het programma Koffie Mix. Dat wordt gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Vink. Tweede uur, natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender van Oh Ja. En we hebben natuurlijk nog wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen. En we gaan draaien natuurlijk ook muziek. We beginnen natuurlijk met onze artiest van de dag. Ieder half uur draaien we hem. Dit keer Fitz Domino.

Het was onze artiest van de dag, Fats Domino met My Girl Josephine. Als het succes in Amerika wat minder wordt, richt Fats zich op Europa. In 1962 treedt hij voor het eerst op in de Benelux. En ook in Engeland is hij razend populair. En de Beatles zijn groot fan van hem en gebruiken een aparte boogie-woogie.

Ze zijn er niet zoveel meer van die kroegen met een stamtafel. En u werd uitgenodigd om aan te schuiven bij deze stamtafel. En dat werd gehaald van een cd met allemaal levensliedjes. We hebben nog een berichtje. Zaterdag 19 september. Dat is de laatste dag van de feestweek in Teilingen, in Sassenheim dus. Er zijn allerlei activiteiten. Smiddags om 3 uur is er live muziek van een coverband. Om 2 uur worden er prijzen uitgereikt voor de broek hangen. En s'avonds om 9 uur sluiten ze af met de All Stars in de feesttent.

Dat was het orkest van Duane Eddy met Deep in the Heart of Texas. Ik heb nog een berichtje. Dat is op zaterdag 19 september. Dan staan zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fonse in het Theater Trefpunt in Warmond met een voorstelling Vive la Chanson. De aanvang is 8:30. De toegangsprijs is €21. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.theatertreffpunt.nl of bij de VVV aan de gemeentehaven nummer 3.

dat was de Nederlandse band Diesel. In de jaren 70 waren ze zeer populair. En ze hadden het over Sausalito Summer Nights. En wij gaan naar een stukje country muziek toe.

En dat was de Sugar Bonanza Dance With Me. We hadden de banjo er even bij gepakt. De hoedjes gingen van de vloer met de Araya Country Band. We hebben nog een berichtje. Dat gaat over wijkgemeente Ichters. Zij houdt op zaterdag 19 september een najaarsmarkt aan de Houtkrocht 2 in Noordwijk binnen. Bezoekers kunnen vanaf 10 uur tot ongeveer 2 uur terecht voor allerlei verschillende kramen. De toegang tot de najaarsmarkt is gratis. De helft van de opbrengst gaat naar Uit de Schaduw, een gezamenlijk project van de protestante kerken in Noordwijk.

0: Dat was Nederlandse muziek, oftewel de George Baker Selection. En zij hadden het over Marie-Julie. En wij gaan naar nieuws en weer van Mo.
1: Dit is Mo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met de greep uit het nieuws van de Bollenstreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijkerhout. Drie Noordwijkerhoutse duo's vertrekken half oktober naar Gambia. In een karavaan van 19 auto's rijden ze naar het Afrikaanse land om geld op te halen voor het goede doel. Dat is de stichting Scholenplant Gambia. Die stichting helpt jonge meiden bij het doen van een studie. De tocht wordt jaren georganiseerd op initiatief van Rotary Club Zwijndrecht. En op 16 oktober vertrekt de karavaan daar vandaan. Noordwijkerhouter Rob Kool deed samen met Rob Arts al een keertje mee in 2022. Dat vonden we hartstikke mooi en dat zie je ook hoe het daar allemaal is, vertelt hij. Dan besef ik pas goed wat het hier in Nederland, hoe goed we het hier hebben. Dit jaar gaan ook nog twee andere duo's mee. Dat is Jos van den Berg en John Brouwer en Kik van Kampen en Ronald van der Slot. Daarnaast nemen Noordwijkerhouters ook een ambulance mee naar Gambia. Dat is een mogelijk geworden in samenwerking met de stichting Ambulance Wens. Ambulance wordt overgebracht naar een ziekenhuis die dat goed kan gebruiken. En dat is de enige auto die niet wordt verkocht, maar wordt geschonken aan het ziekenhuis. Wilt u Rob en Rob helpen bij de financiering van een tocht naar Gambia, dan kan dat. En u kunt een interview lezen of luisteren via de site van Bo. Een berichtje uit Voorhout. De belangstelling voor nieuwbouwproject Gloed in Nieuw-Boekhorst is groot. Voor de 59 koopwoningen melden zich bij de start van de verkoop al 700 kandidaten. Veel woningen zijn inmiddels toegewezen of verkocht. Ze variëren in prijs van 710.000 euro tot 1,35 miljoen. Volgens verkopend makelaar Mens komt een groot deel van de belangstelling uit de regio. En veel kandidaten wonen in Tuiningen, Noordwijk, Katwijk, Leiden en Oestgeest. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt zouden belangstelling tonen. Gloed bestaat uit duurzame gezinswoningen, hoekwoningen, twee onder één kapwoningen en vrijstaande villa's. Het actuele aanbod staat op de website van het nieuwbouwproject. Dan nog een berichtje uit Lisse. Hillegomse boekenontwerpster Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken haar boek Believers gepresenteerd. Het boek is genomineerd voor de Print Matters Award en de categorie Print Media Product van het jaar. Het is volledig in Nederland geproduceerd. De bijeenkomst krijgt een vervolg. Kuiper en boekhandelaar Paulien Goedemans werken aan een tweede bijeenkomst in Lisse. En Kuiper wil daarnaast in de Bollenstreek meer activiteiten organiseren rond boeken, papier en ambachten. En we gaan naar het weer. In de ochtend zijn er nog landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt er hier en daar een buien. In de middag is er een mix van wolken, zon en verspreid over het land enkele buien. In de avond komt er ook nog hier en daar tot buien, maar geleidelijk neemt de buiigheid vanuit het westen af. Er zijn brede opklaringen en er schijnt nog even de zon. Donderdag start op veel plaatsen droog en geregeld zon. Alleen langs de westkust op de Waddeneilanden is een enkele bui mogelijk. Vrijdag komt het ook tot enkele buien, maar vooral landinwaarts lijkt het op veel plaatsen droog te blijven. Geregeld schijnt de zon en waait een matige aan zee en in het Waddengebied een vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdag leeft de buiigheid weer op, maar zo nu en dan is ook de zon te zien. Zondag schijnt af en toe de zon en vooral in het zuiden komt er nog tot enkele buien. In de rest van het land blijft het droog. En daarna is de kans groot dat het overwegend droog blijft en dat geregeld de zon schijnt. In dat geval wordt het ook iets warmer. Na het weekend worden temperaturen van 19 graden in het noorden, 21 in het midden en 23 in het zuiden verwacht en longt een nazomer.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

0: Onze artiest van de dag, Fats Domino, met het nummer When I'm Walking. En wanneer de orkaan Katrina in 2005 over New Orleans heen raast en de stad in puin achterlaat, is Fats Domino wereldnieuws. Domino vreest voor zijn leven omdat hij ondanks alle waarschuwingen geweigerd heeft zijn huis te verlaten. Gelukkig wordt Fats nog op tijd door een helikopter in veiligheid gebracht. En na de storm is Fats een van de initiatiefnemers van een benefietconcert ten behoeve van alle stadgenoten die net als hij alles hebben verloren. 79-jarige Fats treedt in zijn latere leven nog maar zelden op. Maar wanneer hij dat doet, weet deze charmeur zijn publiek nog altijd te vermaken met heerlijke boogie-woogie en rock'n'roll-stijl. De volgende is er eentje speciaal voor een dame. En die probeert alle Noord-Hengeroodse ouderen een beetje in shape te houden met haar oefeningen.
1: Al die idiote influencers met die overgecompliceerde vrouwennamen.

nog van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren opgehouden.

nog van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht.

Ja, en wij kennen natuurlijk maar één Evelien. En dat is Evelien Antonissen. En zij geeft aan de ouderen in Noordwijkerhout veel gymlessen. En yoga natuurlijk. We hebben nog een berichtje. Tijdens de festiviteiten in Lisse wordt op zondag 20 september de bakwedstrijd Heel Lisse Bakt gehouden. De deelnemers kunnen de basisonderdelen thuis maken, maar dienen de taart tussen 12 uur en 2:30 op te bouwen in de feesttent aan de Bondstraat. En waar rond 3:00 de prijsuitreiking zal zijn. De deelname kost €3,50. Leden van de Hardrijverijvereniging betalen €2,80. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht bij www.hdv-lisse.

En dat was uit de jaren 60, 1963 om precies te zijn, Nat Miller. En hij had het over From Jack to King. Soms ben je wel eens op zoek naar muziek uit die periode. En dan kom je dingetjes tegen wat heel nieuw is. En deze vonden we daar ook tussen.

Ik vond het eigenlijk een mengeling tussen Buddy Holly en de Jordanaires op de achtergrond. Maar het is echt muziek uit 2026. U hoorde Michael Bouchard met het nummer Storm in My Heart. Ik heb de verjaardagskalender van Oja er even bij gepakt. En mevrouw Makar Monk, 17 september, wordt ze 92 jaar, van harte proficiat. Mevrouw Balk van Paridon Marleen, zij is 18 september jarig, wordt 80 jaar. Mevrouw van der Hols van der Lans, 19 september, wordt 93 jaar. Mevrouw Alkemade Snoek, 21 september, wordt 85 jaar. En de heer van der Nauwland, hij wordt 23 september 80 jaar. Allemaal van harte proficiat en nog vele gezonde jaren.

Lazy gitaarmuziek van duo Mark Knopfler en Chet Atkins. Het nummer heette Just One Time. Ik heb nog een berichtje en dat gaat op zondag 20 september... wordt het culturele seizoen in Noordwijk geopend... met de 5e editie van de Cultuurmarkt. De markt vindt dit jaar plaats in de Kerkstraat in Noordwijk binnen. En belangstellenden zijn daar vanaf 2 uur tot 6 uur van harte welkom... om kennis te maken met 30 aanbieders van allerlei culturele activiteiten... Dansscholen, orkesten, theatergezelschappen, koren en musea. Ze zijn allemaal aanwezig. Ook staat er een quiz en een spel op het programma... waarmee kaarten voor voorstellingen kunnen worden gewonnen. Dit wordt gecombineerd met een foodfestival in de Kerkstraat. Lokale ondernemers verzorgen vanaf 4 uur tot 8 uur... diverse hapjes en drankjes.

Dat was Francesco Napoli met Balla Balla. Een Nederlandse DJ die een aantal nummers aan elkaar mixte. We hebben nog een nagekomen berichtje. Kunterliefhebbers die kunnen hun hart ophalen. Aanstaande zaterdag 19 september. Dan wordt het seizoen bij het theater Het Onderdak in Sassenheim geopend. Met Pam Macbeth en de Honky Tonk Hangover. Onder de titel Night Under the Neon Moon. Het begint om 19:15. Toegangsprijs is €19,50. En de kaarten zijn verkrijgbaar via het onderdak.nl. En zijn indien nog beschikbaar vanaf 19:30 voor aanvang van de zaal. Het theater Onderdak is te vinden aan de JP Gouverneurlaan nummer 40 in Sassenheim.

Ze waren de dames en heren van BZN. Zij hadden het over Teardrops Are Falling. Ja, traantjes misschien wel. En wij gaan afscheid van u nemen. Misschien is dat ook wel een traanmaart. Het begin was een beetje moeilijke opstarten. En we hebben nog steeds wat problemen met allerlei nieuwe manieren zoals we het hier allemaal doen. Het wordt allemaal geautomatiseerd en wij hebben daar als ouderen wat meer moeilijkheden mee dan jongeren. Maar het gaat steeds beter, dachten we zo, in het tweede uur. We gaan afsluiten met een stukje liefde. Liefde die we komende dagen ook hard nodig hebben, denk ik. Het gaat over Romeo en Julia. En het gaat over een toneelstuk van William Shakespeare. En u hoort het tot het nieuws van 12 uur. We danken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde zender.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

tegenwoordig schenk ik drankjes op het terrasje in warme landen. Willem Bart en het verhaal van alle mooie meiden. Nou ja, leuk, gezellig toch? Woensdagmiddag, jij luistert naar de radio. Dit is jouw muzikale ondersteuning. Jouw muzikale mengelmoes. Het verhaal van een knipperlichtrelatie. En dan toch nog de vraag, zullen we het nog één keer proberen?

Het echte, levenslied van een man met pet. Dus kom bij me terug. Nummer is al een jaar of 10 oud, hoor. Het nooit miste. Desalniettemin leuk om weer eens te, af te stoffen en te draaien. Jan Man van Engelen. Om het verhaal compleet te maken. Artiestennaam alleen Jan Man. En een gouden ouwe, zoals dat heet. Zullen wij het samen voor de laatste keer proberen? Willem van Zuid.

Aansluitend na Stevie Winwood, Kaoma en de Lambada. Echt zo'n dansleesplaat van vroeger, weet je het nog? Nou zeg, lang geleden hoor. Monique Smit en Guido van der Graaf. Dit is Beter Af. Alleen.

allebei uit een vissersplaats. Volendam, de Zuiderzeevissers en de Noordzeevissers Scheveningen. Guido van der Graaf en Monique Smit en Beter Af Alleen op de Omroep van de Bollenstreek. 12 uurtje. Zoals u weet, elke werkdag. Tussen 12 en 1 uur. Elke keer maar weer. Dag in, dag uit. Bijna het hele jaar. In de zomermaanden een paar weken niet. En tussen kerst en oud en nieuw zijn we er ook niet. Maar voor ons nog, nu, elke werkdag. En ik vind het zo leuk dat je luistert. En ik neem je mee naar het nieuws van 12:30 op deze woensdagmiddag. Samen met de mannen van Earth, Wind & Fire en het prachtige Star. Dit is zo'n goed nummer. We hebben die mooie hoge stem en die blazers. Ja, dit is een complete soulplaat.

0: Dit is Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen 700.000 euro en 1,5 miljoen euro. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Babies in Black als eerste in deel 2 op deze woensdagmiddag in 12 uurtje. Feestje, nu al. Dit is Jannes, live in Ahoy. En zo brengt hij steeds weer een nummertje of single uit van zo'n live concert van vorig jaar. Dit is Itsy Pitsy, gezellig.

0: gaat, hij gaat weer ooit doen, hè. Vorig jaar deed hij dit concert. Het feit dat hij 25 jaar in het vak zat. Jannes. En het verhaal van Itsy Pitsy in de live uitvoering op de Omroep van de Bollestreek in 12 uurtje. Gezellig, hè, vrienden. Borreltje doen alle woensdagmiddag. En die van de Leek. En John Zoet.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee. Er is nog...

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

Want je blijft lekker hangen deze. Lang niet moe van de Malibu, Andy van der Leek en John Zoet. Op de omroep van de Bolzek. Ik heb een LP uit 1978 tevoorschijn getoverd. Die heb ik afgestoft. En ligt nu op de draaitafel. Dit is Wings. Met Paul McCartney natuurlijk. De

mooi hè, 1978. Zullen we daar nog even blijven? Met Frans van Inge en Maarten Stopendaal, het duo FM hadden destijds een hit met In the Valley Back Home. Met Toets Tielemans, de Belgische mondharmonica-speler, die meespeelt op de plaat. De twee man uit Utrecht uit 1979. In the Valley Back Home, ik zeg 79, het was 78. Hoor, Toets? Daar is Toets. Toetsie. De voormalig steunplaat van de avondspits, hoe lang is dat geleden? Elke avond om 6:30 werd hij een week lang vaste prik gedraaid. Door de meester zelf, Frits Spits. Niet echt een grote hit geweest, maar heerlijk nummer. En dan val je bij Galm. Op de Omroep van de Bollestreek. In de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Tot 1:00.

was steunplaat van de Adelspits. Dat was bijna al 60 jaar geleden volgens mij. Dat hadden we Take Care. Frans van Lingen en Maarten Stopendaal. Als duo noemden ze zich FM, Frans en Maarten. And the Valley Cross the River. And the Valley Back Home. Muziek uit lang, lang vervlogen tijd. Zullen we een sprongetje maken naar de hedendaagse hitwerkelijkheid? Ja, laten we dat maar doen op de radio. Laten we dat maar gewoon doen. Nederlandstalig hitwerk. Dit is Jeroen van Zelst.

0: maken altijd leuke liedjes, hè.
1: Mijn verleiding is te groot. Ik blijf u trouw tot aan mijn dood. Mijn verleiding is te groot.
0: Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Jeroen van Zelst op de radio, op de omroep van de Bollestreek. Lieve mensen, lieve vrienden van de radio. Ik heb deze voor je opgezocht. Miss Montreal. In 12 uurtje. Sanne Hans dus.

geweldige nieuwe single. Sanne Hans en haar formatie Miss Montreal. Simpele titel, groot. Nu zijn we allemaal groot, nu 12 uurtje op woensdagmiddag. En dat allemaal gedraaid hier in het programma dat bekend staat om zijn muzikale mengelmoes en zijn muzikale ratatouille. Dat je dat weet. We spreken af morgen even na 12, dan zijn we er weer met een donderdag aflevering van 12 uur. Ik laat je alleen met Jimmy James en de Vagabonds. Uit de jaren 70. Dit is Now is the Time.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
9: We built this city.

0: Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen 700.000 euro en 1,5 miljoen euro. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de werkzaamheden aan de Van Berkelweg maandag 5 oktober beginnen. De rotonde bij Biezenland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, waarop later ook de nieuwe wijk Bronsgeest wordt aangesloten. De weg blijft meestal in beide richtingen open, maar wordt 3 keer volledig afgesloten. Fietsers worden via Boekhorst omgeleid. Die wijk krijgt vanaf 9 oktober bij SJC een extra uitweg richting Voorhout. De werkzaamheden aan de Van Berkelweg duren tot april 2027. De Teylingse politiek is positief over een bedrag van bijna 5 ton voor de herinrichting van de Willem-Warnaarlaan in Sassenheim. Het asfalt, de trottoirs en parkeervakken worden aangepakt. Ook de afwatering en groeiplaatsen van bomen worden verbeterd. De keerlus in de straat krijgt vanwege aanhoudende overlast een groenere inrichting met betere zichtlijnen. De Hillegomse Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken in Lisse haar kunstboek Boekbelevers gepresenteerd. Het volledig in Nederland geproduceerde boek is genomineerd voor de Print Matters Awards. Kuiper vertelde bezoekers over het maakproces van haar boek. Kuiper en boekhandeleigenaar Pauline Goedemans zijn inmiddels begonnen met plannen voor een tweede bijeenkomst in Lisse. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Quero ver se...

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

at it.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de werkzaamheden aan de Van Berkelweg maandag 5 oktober beginnen. De rotonde bij Biezeland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, waarop later ook de nieuwe wijk Bronsgeest wordt aangesloten. De weg blijft meestal in beide richtingen open, maar wordt 3 keer volledig afgesloten. Fietsers worden via Boekhorst omgeleid. Die wijk krijgt vanaf 9 oktober bij SJC een extra uitweg richting Voorhout. De werkzaamheden aan de Van Berkelweg duren tot april 2027. De Teylingse politiek is positief over een bedrag van bijna 5 ton voor de herinrichting van de Willem-Warnaarlaan in Sassenheim. Het asfalt, de trottoirs en parkeervakken worden aangepakt. Ook de afwatering en groeiplaatsen van bomen worden verbeterd. De keerlus in de straat krijgt vanwege aanhoudende overlast een groenere inrichting met betere zichtlijnen. De Hillegomse Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken in Lisse haar kunstboek Boekbelevers gepresenteerd. Het volledig in Nederland geproduceerde boek is genomineerd voor de Print Matters Awards. Kuiper vertelde bezoekers over het maakproces van haar boek. Kuiper en boekhandel-eigenaar Pauline Goedemans zijn inmiddels begonnen met plannen voor een tweede bijeenkomst in Lisse. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug staat 20 kilometer file. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Dat gaat nog even duren. Oponthoud is 1 uur minstens. Dan de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Overschie doe je er 10 minuten langer over. En de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is de vertraging 1 kwartier. De Corbulo-tunnel, de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Daar doe je 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo. Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral problemen op de A4 en de A12. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Horen 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
11: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
13: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekenplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Ik begin met de A12, want daar loopt het in de regio helemaal vast. Richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwebrug heb je minstens een uur vertraging. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. Twee van de vier rijstroken zijn daar nog dicht. Dan de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Horen een kwartier vertraging. Hier is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Woerden. Staat 14 kilometer door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De N204 van Loop ik naar Woerden loopt daardoor ook nog vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending: Hillegom neemt afscheid van de fictie-app. De gemeente stapt over op een nieuwe app waarop inwoners problemen in de openbare ruimte kunnen melden. Hoort u journalist Jan-Frederik Bonjer over zijn nieuwe boek over Warmond. Vertellen raadsleden uit Lisse over hun vragen aan wethouder Austi rondom het accommodatiebeleid. En spreken we de 15-jarige Sten die van Brugge naar Den Helder loopt voor zijn ernstig zieke nicht Brenda. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de Beeklaan donderdag 24 en vrijdag 25 september gedeeltelijk is afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen de rotondes bij de Gladiolenstraat en het Bonnekeplein wordt de bovenste asfaltlaag vervangen. Autoverkeer wordt tijdens het werk omgeleid via onder meer de Nieuwe Offenweg, Goweg en de Lijnbaanweg. Het fietspad langs de Beeklaan blijft wel toegankelijk. Meer dan 700 kandidaten hebben zich gemeld voor 59 koopwoningen van nieuwbouwproject Gloed in Voorhout. Veel woningen in Nieuw-Boekhorst zijn inmiddels toegewezen of verkocht, met prijzen tussen €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens mensmakelaars is er veel belangstelling uit Teylingen en omliggende gemeenten. Vooral gezinnen en mensen die willen doorstromen op de woningmarkt hebben interesse getoond. Drie duo's uit Noordwijkerhout gaan een autorit maken naar Gambia om geld op te halen voor Stichting Scholenplan Gambia. Een karavaan van tweedehands auto's vertrekt op 16 oktober vanuit Zwijndrecht. De voertuigen worden na aankomst geveild en de opbrengst gaat naar de stichting, die jonge meiden helpt bij hun studie. De Noordwijkerhouters hebben daarnaast een ambulance geregeld die dankzij samenwerking met Stichting Ambulancewens aan een ziekenhuis in Gambia wordt geschonken.

0: losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of vuilniszakken in een plantsoen. In Hillegom kan je dat makkelijk melden via de app genaamd Fixie. Dat gaat binnenkort veranderen. Wethouder Maarten Dijkshoorn vertelt waarom.
1: Het contract met Fixie liep af. En dat betekent dat je dat opnieuw moet gaan aanbesteden. En een aanbesteding, ja, dan schrijf je uit wat je wenselijk vindt. En dan wint eigenlijk de beste partij. En dat is in dit geval buiten beter geworden.
2: En waarom is die beter?
1: Hij voldoet meer aan onze visie in de toekomst. Dus ik bedoel, buiten beter is meer geëquipeerd om zeg maar in de toekomst mee te gaan met de wensen die wij hebben.
2: Ja, zoals?
1: Zoals, dat is een hele leuke vraag. Ja. Je moet je voorstellen, van er is ook een tijd geleden een rekenkamerrapport geweest over meldingen, openbare ruimte heet dat, moordmeldingen. En dat blijkt dat Fixie ook heel veel gebruikt werd, ook voor andere zaken dan meldingen openbare ruimte. Hè. Dus burgers die hun ongenoegen uiten via Fixie, dat soort dingen meer. Ja, het is heel waardevol om daar bijvoorbeeld een rapportage van te maken, om te kijken van wat leeft er dan? En dat soort zaken meer. En het schijnt dat die nieuwe applicatie daar beter toe in staat is, dat ons meer te voorzien van, zeg maar, managementrapportages, om het zo te noemen, dan Fixie. Maar ze zijn wel heel erg vergelijkbaar in die zin, hoor. Want het is in principe allebei een systeem wat bedoeld is voor meldingen in de openbare ruimte.
2: Het is nog steeds zo'n fotootje maken van die losliggende tegels, melden waar het is, je naam erbij en via die app doorgeven aan de gemeente.
1: Klopt. En de afhandeling schijnt in dit systeem ook beter te zijn. Want nu krijgen mensen af en toe vaak het idee, omdat er staat van melding is opgelost, dat het probleem is opgelost. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want bijvoorbeeld, je begon zelf over lantaarnpalen. Een lantaarnpaal die niet brandt, wordt eigenlijk doorgegeven aan de onderaannemer. En dan zegt het systeem van melding afgehandeld. Ja, de melding is afgehandeld omdat het doorgegeven is aan de onderaannemer. Maar niet dat het probleem is verholpen.
2: Nee.
1: En dit systeem schijnt daar iets betere functionaliteit voor te hebben.
2: Oké, krijgen ze misschien de monteurs ingeschakeld of iets dergelijks.
1: Ja,
2: dat soort grappen. Ja. Maar die andere functies, die extra functies, kunnen mensen dan zeggen van mijn zoon zoekt nog steeds een huis, schiet eens op met het woningbouwbeleid of zo? Kan dat ook via die app?
1: Ja, je kan kijken, dit heeft meer velden waarbij je een categorie aangeeft van waar je de melding voor maakt. Maar in principe kunnen mensen natuurlijk ook losse vlodders die, om het zo maar even te noemen met alle respect, die buiten de meldingen openbare ruimte gaan. Ja, dat kan je gewoon wel indienen. Maar
2: ja. Per wanneer gaat u over?
1: 1 oktober.
2: En dan komt er een gigantische PR-campagne? Want iedereen moet
1: die komt al voor 1 oktober. Want anders zijn mensen niet op de hoogte. Er komt de communicatie via de gebruikelijke media, zoals de website en dat soort dingen meer. Maar in de overgang, als je een melding maakt bij Fixie, kan nog steeds. Alleen dan word je doorverwezen dat je naar een andere app moet.
2: Oké, dus dat is wel ondervangen eigenlijk.
1: Daar is het over nagedacht.
2: Okay, bent u nou ook goedkoper uit?
1: Nee, de kosten zijn ongeveer gelijk. Behoudens als je een nieuw systeem, als je met een nieuw systeem gaat werken, heb je wel wat aanloopkosten.
2: Ja. Dus en die PR-kosten, dat
1: ja, die moet je er ook bij tellen. Maar in principe het systeem zelf, als het draait, zit er niet zoveel licht tussen.
0: Wethouder Maarten Dijkshoorn was dat. Ook Lisse en Teilingen stappen op de nieuwe app over. De bijdrage was van Arts van Bergen.

0: In het boek De Kemphanen dansen niet meer schrijft journalist Jan-Frederik Bonnier over de veranderingen in Warmond. Hij onderzocht hoe Warmond in een halve eeuw veranderde van een agrarisch en verzeild dorp in wat hij Wassenaar aan het water noemt. U hoort Bonnier aan de telefoon.
1: Ja, het boek gaat eigenlijk over hoe een plattelandsgemeenschap samenleeft. Ook in tijden van grote veranderingen. Dus Warmond staat eigenlijk symbool voor een plattelandsgemeenschap waar die grote veranderingen plaatsvinden. De kleinschalige werkgelegenheid verdwijnt. De kerken stromen voor een deel leeg. De winkels verdwijnen, ook met name door het online kanaal. Dus onder zulke omstandigheden ontmoeten mensen, inwoners van een dorp zoals Warmond, elkaar steeds minder. En dan is het wel belangrijk om toch die ontmoetingen te blijven organiseren. Om ook echt een samenleving te blijven.
0: Ja, ja, en ik las dat u zelf in uw jeugd in Warmond heeft gewoond. Waarom wilt u dit boek schrijven? Hoe kwam u op dat idee?
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Warmond. Ik vind het belangrijk dat mensen die ergens al langer wonen nadenken over hoe houden we het hier goed met elkaar. Hoe houden we onze gemeenschap, onze samenleving heel. En voor mensen die gaan verhuizen en nieuw in de gemeenschap komen. Het kan een dorp zijn als Warmond, maar het kan ook gaan over Hazerswoude of over Rijpwetering. Dus het is eigenlijk toepasbaar op verschillende kleinere gemeenten op het platteland. Dan kun je niet, in mijn ogen, niet alleen maar ergens gaan wonen, maar dan moet je toch ook een beetje je best doen om deel te gaan uitmaken van die sociale structuur. En wat over hebben en wat bijdragen aan het onderlinge samenleven. Nou, dat was vroeger in Warmond heel goed in orde. Je kwam elkaar tegen in de winkels, bij de bakker, bij de slager, bij de groenteboer, de melkboer. Die waren er allemaal in grote getalen, zowel protestantse melkboeren als melkboeren van katholieke huizen. Je kwam elkaar tegen omdat er ook nog heel veel ambachten waren die samenhingen met de landbouw. Dus was in het dorpstraat in Warmond was er een wagenmakerij, er was een smederij. Dus er waren allerlei dagelijkse contactmogelijkheden. Nou, dat is veel minder geworden. En dan is dus de vraag, hoe vind je elkaar? Warmond geldt ook voor andere plattelandsgemeentes, rijk aan het verenigingsleven. Kwam vroeger vooral vanuit de kerk, maar staat dus nu op eigen benen. En is het ook belangrijk dat er weer vrijwilligers zijn die dan hun schouders zetten onder de gezelligheidsverenigingen. Vrijwilligers die zorgen dat er sportverenigingen kunnen bloeien. En zo hou je een levende en gezonde plattelandsgemeenschap in stand.
0: Ja, want hoe heeft u dat dan aangepakt, zo'n boek over Warmond? Ik neem aan dat dan moet u zichzelf ook een beetje begeven in die sociale structuren, zeg maar.
1: Ja, dat was een mooie vraag. Ik ben in Warmond, toen ik 20 was, ben ik begonnen in de journalistiek bij het Leidse Dagblad. Dus ik studeerde en daarnaast was ik correspondent voor het Leidse Dagblad in Warmond. En dat vond ik ontzettend leuk, omdat het je de mogelijkheid geeft op iedereen af te stappen. Te vragen hoe dingen gaan, hoe dingen in elkaar zitten. Mensen vragen, andere vragen te stellen over waar ze vandaan komen, hoe ze het vinden om in Warmond te leven.

0: geven. En ik heb eigenlijk precies, bijna 50 jaar later, eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Dus ik ben weer naar Warmond gegaan alsof ik een verslaggever ben. En ik heb mensen op straat aangesproken, ik heb bij mensen aangebeld. Ook heel veel mensen die ik bijna 50 jaar geleden alles had geïnterviewd. Dus ik heb eigenlijk journalistiek onderzoek gedaan. Ik denk dat ik het best op die manier kan beschrijven.
1: Ja, en wat viel u daar het meest bij op toen u aanbelde bij die mensen? Wat viel u op?
0: Nou, wat me nog steeds opvalt is dat Warmond een hele open, tolerante samenleving is. Dus men kijkt niet snel raar op als je van buiten komt en je stelt een vraag. Mensen zijn gastvrij. Dus ik heb alle medewerking gekregen, wat heel erg leuk was. Wat mij opviel was dat de kerken echt heel veel leger zijn dan destijds. Ik ben opgegroeid in de zuidersamenleving. Ik ben nu ook weer naar de verschillende kerken gegaan. Maar wat wel mooi is, wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat de katholieken en de protestantse kerk wel de krachten bundelen. Samen vieringen doen, onder andere de kerstviering. Dus men is veel dichter bij elkaar gekomen dan bijna 50 jaar geleden. Toen was het strikt gescheiden. De protestantse geloofsgemeenschap en de katholieke geloofsgemeenschap. Er stond een soort Berlijnse muur, geloofsmuur in Warmond. En ik heb dus nu mensen ontmoet die ik wel kende. Ik wist dat ze in Warmond woonden. En we kwamen elkaar wel tegen, maar we praten nooit met elkaar. Ik ben opgegroeid op de school met de Bijbel, dus in de protestantse zeil. En ik heb dus nu voor het eerst, bijna na 50 jaar, dorpsgenoten voor het eerst echt gesproken die van katholieke huizen zijn. En dat vind ik een enorme verrijking. Dus in die zin dat die kloof tussen de zuilen weg is, dat is een enorme vooruitgang. Ja, tegelijkertijd, er is ook levendigheid uit het dorp verdwenen, doordat er heel veel winkels weg zijn. Er zijn nauwelijks nog winkels. Er zijn heel veel mooie ambachten. Boekbinders, kaarsenmakers, kleermakers, smeden, wagenmakers, timmermannen. Ja, het is wel vooral een woondorp geworden. En dan heb je dus vrijwilligers nodig die zorgen voor de levendigheid met allerlei feesten en partijen. En uiteraard de sportverenigingen, het voetbal, het tennis.

0: Boulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Noordwijk heeft aangekondigd dat de werkzaamheden aan de Van Berkelweg maandag 5 oktober beginnen. De rotonde bij Biezenland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, waarop later ook de nieuwe wijk Bronsgeest wordt aangesloten. De weg blijft meestal in beide richtingen open, maar wordt 3 keer volledig afgesloten. Fietsers worden via Boekhorst omgeleid. Die wijk krijgt vanaf 9 oktober bij SJC een extra uitweg richting Voorhout. De werkzaamheden aan de Van Berkelweg duren tot april 2027. De Teylingse politiek is positief over een bedrag van bijna 5 ton voor de herinrichting van de Willem-Warnaarlaan in Sassenheim. Het asfalt, de trottoirs en parkeervakken worden aangepakt. Ook de afwatering en groeiplaatsen van bomen worden verbeterd. De keerlus in de straat krijgt vanwege aanhoudende overlast een groenere inrichting met betere zichtlijnen. De Hillegomse Lieke Kuiper heeft bij Grimbergen Boeken in Lisse haar kunstboek Boekbelevers gepresenteerd. Het volledig in Nederland geproduceerde boek is genomineerd voor de Print Matters Awards. Kuiper vertelde bezoekers over het maakproces van haar boek. Kuiper en boekhandel-eigenaar Pauline Goedemans zijn inmiddels begonnen met plannen voor een tweede bijeenkomst in Lisse. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, morgen eerst droog en zonnig, later volgt regen en het wordt 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppert Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Knoppert Lunetten en Bodegraven nog 25 minuten vertraging. Dat komt nog steeds door dat ongeluk, waardoor er een lange tijd maar 1 rijstrook open was. Weg is nu weer een tijdje vrij. Op de N204 vanuit Lopik naar Woerden loopt het daardoor ook nog steeds vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend blijft het meestal droog, maar later neemt de kans op een bui toe. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden. In de middag is er veel bewolking en trekken buien over. Daarbij kan het tijdelijk flink regenen. De temperatuur stijgt steeds eerst naar ongeveer 18 graden en daalt tijdens de regen naar circa 15 graden. De zuidwestenwind aan de kust is vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Bij buien zijn windstoten van 60 tot 70 km per uur mogelijk. In de avond blijven enkele buien mogelijk.

0: gemeentelijke gebouwen in Lisse. Het accommodatiebeleid blijft voor de politiek een hoofdpijndossier. Wethouder Riet Austi stuurde deze zomer opeens een raadsbrief met allerlei veranderingen naar de gemeenteraad. Vier partijen hebben daarop gereageerd met een lange lijst aan vragen. Die zouden vorige week besproken worden, maar de wethouder was afwezig. U hoort raadslid Sjaak Smakman van Pro. Maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse over de vragen.
1: Hun hebben vragen gesteld en daar hebben ze tot op heden nog een antwoord op gehad. En dat is hun punt. En die vragen die moeten beantwoord worden. En omdat wethouder Austi niet aanwezig was, hebben ze er toen voor gekozen om het niet te bespreken. Omdat ze dus zuiver de antwoorden van wethouder Austi willen en niet vanuit het college.
2: Ja. Uitgebreide vragen. Loopt ze voor de fanfare uit wat betreft het accommodatiebeleid?
3: Nou, er is een aanzet gegeven voor het accommodatiebeleid. Maar die aanzet heeft nogal veel vragen opgeroepen. Nou, dat duidelijk, want het is een hele reeks. En daar willen wij als vier partijen willen we gewoon helderheid hebben over de wethouder. Wat ze nou eigenlijk precies wil, welke stappen zijn gezet en hoe wij er tegenaan kijken. Daar hopen we dan in ieder geval woensdag, dus morgen eigenlijk antwoord op te krijgen. Want het is doorgeschoven en toen is gezegd, ja, wij willen wel de antwoorden van de wethouder hebben. En niet op een briefje of ze moet het echt in persoon doen. Ze was er vorige week niet. Waarom weten wij niet? Maar goed, dat hoeft ze ook niet altijd toe te lichten. Dus we hopen dat ze er morgen is. Want morgen komt het dan aan de orde in de vorm van spoedeisende vragen.
2: Maar het is niet zozeer des Lisses dat vier politieke partijen en een drie A4'tjes vragen opstellen die ook best wel pittig zijn. De bezuiniging wordt niet gehaald. Gaat het wel lukken met organisaties die nu gaan invullen? Komen maatschappelijke organisaties niet in de knel in Floralis als je straks een commerciële exploitant krijgt? Dus het lijkt wel of het spel opnieuw op de wagen gaat wat betreft het accommodatiebeleid.
3: Ik denk dat je die mogelijkheid inderdaad niet moet uitsluiten. Maar ja, het hangt natuurlijk even helemaal af van de beantwoording van de wethouder. En of wij denken, oké, dit is een goed verhaal, daar kunnen we mee leven. Of dat we denken, nee, dit is geen goed verhaal, dus het moet anders. Maar ja, daar moeten we eerst de antwoorden van de wethouder voor afwachten.
2: En als het geen goed verhaal is?
3: Als het geen goed verhaal is, nou, dan lijkt me duidelijk. Dan moest er met een beter verhaal komen.
2: Ja. Oké. Maar niet dat het consequenties kan hebben voor de wethouder op dit toch hoofdpijndossier van de gemeente Lisse.
3: In ieder geval, ik ga er vooralsnog van uit dat de wethouder uiteindelijk met een goed verhaal komt. Misschien komt ze daar morgen al mee, misschien komt ze daar op een later moment mee. Maar dat ze uiteindelijk met een goed verhaal komt, daar gaan we vooralsnog wel van uit.
2: Maar de brief lezen is vier partijen zijn het zat.
1: Het loopt natuurlijk al een tijdje. En we zijn eigenlijk van het begin af aan best wel kritisch, terughoudend. Van ja, oké, wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. Dat HEVO, dat bureau wat ze erbij gehaald heeft. Nou, daar kan je van alles van vinden. De organisatie HEVO zal ongetwijfeld zijn werk goed doen. Alleen is de vraag of de opdracht goed gegeven is. En of het in lijn is met hoe wij naar dingen kijken. Want het is natuurlijk heel hoog over en ook echt koud gekeken. Gewoon tjak en geen gevoel, niks erin. Ja, in mijn beleving zijn mijn listen er niet zo, want wij hebben toch altijd wel ergens een feeling mee of een gevoel bij. Dat is misschien ook niet altijd goed, maar zoals nu heel koud neergezet wordt er eigenlijk wordt er niks echt duidelijk wat we nou precies willen waar we heen gaan. Terwijl de tijd dringt. Hè? Ik bedoel, Beskel is eigenlijk al een soort met ontmanteld.
2: De huidige exploitant.
3: Ja, dat is je best.
1: En nu gaat het wringen. En dan zeg je, nou, kom dan eens een keer door. Nou, dat komt niet, op dit dossier niet. Er zijn misschien meer dossiers waar het misschien niet allemaal heel lekker loopt zoals zouden willen. Maar dit dossier duidelijk. Er wordt echt meerdere keren ook duidelijk aangegeven. Er komt niet iets waar, nu doen inderdaad vier partijen, waar wij van zeggen, en ik denk, ik durf niet de raad te weten zeg maar, ik denk groot deel van de raad ook niet echt vrede heeft met wat er nu ligt. Ja. Tot er wat moet veranderen, of tot die stap gezet is, daar kan je wat van vinden. Maar als je dan die stap zet, dan moet je hem wel goed zetten. Niet nu een beetje half bakken.

0: De 15-jarige Stan maakt een wandeltocht van 300 kilometer om geld in te zamelen voor zijn nichtje Brenda. Zij heeft een agressieve vorm van kanker en heeft een kostbare operatie nodig. Stan loopt van het Belgische Brugge naar Den Helder in Noord-Holland en kwam woensdag aan in Noordwijkerhout. Verslaggever Megan Voorbraak sprak hem.
1: Ja, Stan, we staan bij de raadskamer in Noordwijkerhout. Wat kom je hier doen?
2: Overnachten.
1: Ja, en wat vertellen over wat je aan het doen bent?
2: Ik ga lopen. Ik loop van Brugge naar Den Helder toe voor een goed doel.
1: Ja, en voor hoe lang ga je dat doen? Kan je wat meer vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren?
2: Ja, ik loop 10 dagen lang. Het is nu dag 7. En ik loop voor mijn zieke nicht Brenda.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand met Brenda?
2: Dat is even een agressieve vorm van kanker die ze is in Nederland uitbehandeld.
1: Ja, en wat gaat er gebeuren met wat je ophaalt met deze tocht?
2: Nou, dat gaat allemaal naar Brenda toe voor operatie.
1: Ja. En waarom heb je eigenlijk deze route gekozen?
2: Nou, ik heb ooit het kustpad hier gelopen. Dat vond ik een heel mooi pad. En ik dacht, ik wil vanuit het buitenland, van België, terug naar Den Helder, waar ik woon.
1: Ja. En hoeveel kilometers is dat in totaal?
2: Nou, de bedoeling is 300, maar ik denk dat het wel meer wordt.
1: Ja. En hoe is dat om dat elke dag te lopen?
2: Nou, ik vind het leuk.
1: Ja, hoe bereid je voor op zo'n dag?
2: Niet anders dan normaal. Ik loop elke maand, dat is 30 kilometer met mijn vader. En dat heb ik gewoon gedaan.
1: Nou, wat heb je zo met wandelen?
2: Ik weet niet, dat is vanaf kleins af aan is dat erin gegaan.
1: Ja, en wat doe je dan op zo'n normale dag dan vandaag? Van je begint, kan je me die dag omschrijven?
2: Nou, ik begin, ik sta op, ik ga eten, ik ga wandelen, ik wandel. En ik kom bij een hotel en ik ga naar binnen en ik ga avondeten, ik ga lekker liggen.
1: Neem je eten mee?
2: Ja, meestal wel. We zijn net langs de supermarkt gegaan, hebben we ook eten gehaald. En dan nemen we eten mee voor of in de avond of in de ochtend.
1: Ja, je bent 15 en je bent niet alleen volgens mij. Wie heb je nog meer mee?
2: Nou, de eerste 2 dagen had ik mijn opa en mijn moeder mee. Daarna mijn oma 1 dag, daarna mijn vader 2 dagen en nu weer mijn oma.
1: Ja, hoe vinden zij om daar mee te lopen?
2: Nou, ik hoop heel leuk. Gezellig.
1: Zijn jullie dan ook de hele tijd aan het praten of is het echt stil voor je uitkijken?
3: Oma kan hem niet bijhouden.
2: Hangt eraan. Dat is allebei.
1: Ja, wat zijn de mooiste stukken die je tot nu toe hebt gelopen en waarom?
2: Nou, gewoon een hele route. Ik weet niet, ik vind het leuk om te lopen.
1: Zijn er niet plekjes geweest dat je denkt, oké, dat is een mooie kerk of een mooi stuk strand?
2: Nou, niet dat ik zo weet.
1: Oké.
2: Ja, ik vond op zich Brug in het begin wel heel mooi, maar dat was niet terwijl ik aan het lopen was.
1: Ja. Maar wat zou je advies geven voor mensen die zulke lange stukken moeten lopen?
2: Nou, doorzetten. Ja. Uithoudingsvermogen en de mindset.
1: Ja. En jij bent 15. Moet je dan nu niet op school zijn?
2: Nee, ik heb thuisschool.
1: Aha. En hoe gaat je wandeltocht eindigen?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik wandel gewoon naar Den Helder en ik zie het wel.
1: Hoe lang heb je dit voorbereid?
2: Volgens mij 2 maanden. Okay. Maandje, 2 maanden, zoiets.
1: Ja. En hoeveel geld denk je op te gaan halen?
2: Maar ik hoop 2500, dat is het volgende doel.
4: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
4: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
6: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
4: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Er staat 6 kilometer file. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog 10 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
5: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
4: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
1: Ja, welkom dames en heren. Na een lange zomer zijn we weer terug met het programma De Thuiswedstrijd. En we beginnen maar gelijk goed met een bekende voorouder, Frank Gordijn. Hij is bekend als masseur, maar hij heeft bij SJC, bij Voorholte. We gaan het straks ook nog hebben over een stichting van waar Frank nu voorzitter van is. De Stichting Hulp voor Afrika. Dat later in dit programma. Welkom Frank. We beginnen eigenlijk altijd, Frank. Ja. Waar ben je geboren? Welk gezin kom je vandaan?
2: Sjaak. Allereerst vind ik het erg leuk om hier bij je te zijn. Ik ben geboren eigenlijk in Leiden. Daarna groot geworden in de Irenestraat, nummertje 25. Toen heb ik een tijd gewoond op de Rijnsburgerweg. Daarna nog even wat jaartjes in Zwifterband. Het pittoreske Zwifterband. Dat was toen voor het werk. En weer terugkomen naar Voorhout, want het is toch een mooie plek om te wonen. Mijn vader en moeder woonden er nog steeds. Herman Gordijn en Wil Gordijn. Ik had ook nog twee zusters. Eentje woont in Emmen en de andere in Noordwijkerhout. Dus mijn vader is nu al geruime tijd terug overleden. En mijn moeder is alweer 95 jaar.
1: Ja, kijk, dat is een hele respectabele leeftijd. En hoe was je jeugd dan, Frank? Opgegroeid in de Irenestraat, zeg je net, hè? Hoe was je jeugd? Qua spelen, qua schooltijd, qua lagere schooltijd?
2: Nou, we hadden een heel leuk buurtje met veel kinderen van dezelfde leeftijd. En dat was nog de tijd dat je ging stoepranden. En echte kattenkwaad ging uithalen. En ja, met die jongens van toen ben ik ook echt wel opgegroeid.
1: Opgegroeid en dan ook al snel, denk ik. Jouw vader kennen we ook al een beetje als een echte voorrotterman. Al heel snel mee met pa naar de voetbal?
2: Ik ging als kleine jongen al mee en dan mocht ik mee de bestuurskamer in. Ja, dat was natuurlijk schitterend. Dat was denk ik de tijd. Praat je over Ton en Fred Arroyo, Luc Verkesteren. Die speelden toen allemaal in het eerste.
1: En dan was jij, Sventje ging je met je vader mee. En zelf ook al snel voetballen of dat?
2: Ik heb tot de C4 uitgehouden, maar had geen talent.
1: Je had geen talent? Zeker
2: niet.
1: Je vond het wel leuk, maar daar hield het mee op. En je opleiding, je komt een lagere school. Wat ben je naar een lagere school gaan doen?
2: Ja, KTS. En het advies was MAVO, net aan geen HAVO. Toen zei mijn moeder, ga maar lekker naar de KTS, ga maar vak leren. Dus elektrotechniek gedaan daar. Vanaf de KTS naar de MSG. Die bestaat niet meer, die zat tegenover het Diakonesse ziekenhuis.
1: Oké, okay, ook in Leiden.
2: Dat was de MTS. Ja. En daarna ben ik gaan werken.
1: Ben je al gaan werken en dat, in de techniek gekomen, komen we zo nog even even op. En dan, ventje van ons 17, 18 jaar, stappen. Of deed je dat gewoon niet? Want nu is Voorhout eigenlijk qua uitgangsgebied voor die jongeren ook best wel aantrekkelijk. Maar vroeger ging...
2: We gingen naar Noordwijk. Maar met name naar een kroeg op de, hoe heet dat, Kerkstraat in Noordwijk binnen?
1: Het Stofie.
2: Het Stofie, ja. Want daar kwamen alle gasten waar ik eigenlijk ook toen mee bij Voorhout Radio zat. Gingen we daar gingen we met de jongens van Noordwijk Radio gingen we stappen. En daar heb ik Sonja ook leren kennen.
1: Sonja, je vrouw, ja.
2: Sonja, mijn vrouw, ja.
1: Maar dat is misschien wel leuk. De voorganger van Noordwijk Radio. Want Noordwijk Radio is, denk ik, 87 of zo officieel geworden. Dus dan praat je nog uit de tijd voordat het officieel wordt.
2: Ik denk dat het 40, 45 jaar terug is.
1: En toen ging het allemaal net zo gelikt als dat het hier in de studio.
2: Nee, toen was het veel spannender. Want toen mocht het allemaal niet.
1: Oké, toen was het nog niet legaal.
2: Ik ben niet van de legale kant. Ik ben echt nog van de illegale kant geweest.
1: En je bent later niet meer in het reguliere radiowerk gegaan?
2: Nee. Oké.
1: Okay.
2: Nee.
1: En het uitgaan deed je dan in Noordwijk, hè, Stoof, zei je. Maar op een gegeven moment, je bent gaan werken In de elektrotechniek?
2: Eerst bij de Marché, 6 jaar.
1: Oké. Okay.
2: Dus op Schiphol en als Marché bij de Haagse politie.
1: En was dat in het kader van je diensttijd?
2: Nee. Dat was echt beroeps.
1: Oké. Okay.
2: Dat was 6 jaar beroeps. En na die 6 jaar had ik zoiets van, nou, als ik hier blijf, weet ik, als ik met pensioen ga, heb ik die rang en verdien ik dat. En ik dacht van, ja, ik moet toch wat... wat meer carrière kunnen maken. Dus heb ik gesolliciteerd bij een bedrijf in Den Haag wat beveiligingsproducten verkocht. En daar heb ik 3 keer gesolliciteerd voordat ik aangenomen werd. En ja, eigenlijk daarna altijd in de verkoop gebleven.
1: In de verkoop? Niet in de techniek uiteindelijk zelf, nee, maar in de verkoop?
2: Ik heb nog nooit schroevendraaier vastgehouden, behalve thuis.
1: Nee, maar, want je zegt 3 keer gesolliciteerd. Dat lijkt mij dan. Nou, 2 keer een brief geschreven, niks gehoord? Of...
2: Nee, ook gehoord. Maar gewoon, er was een ander die de gelukkige was.
1: Ja.
2: En ik denk van ja, ik wil daar per se werken. Dus,
1: gewoon vasthoudend. En,
2: ja. Dus ja, en dat heeft me ook geholpen, want de derde keer zeiden ja, ik kan niet meer om jou heen. Dus,
1: toen ben je lang nog bij het bedrijf gebleven, ben je toen wel gaan zwerven, zeg maar?
2: Nee, jaren 5 heb ik daar gewerkt. En dan maak je stapjes. Ga je eens naar een ander bedrijf. Zo bij die diverse bedrijven in de beveiligingstechniek gezeten.
1: Ja. Het Zwitser Band, dat is dan ook zo'n uitstapje met...
2: Ja. Toen was ik vertegenwoordiger voor Noord-Nederland en men vroeg me te gaan verhuizen naar het rayon.
1: Vond je dat niet vervelend om uit het vertrouwde voorhoud te vertrekken?
2: Nou, aan zich viel dat nog wel mee. Omdat je ook in een plaatsje als Zwifterband nogal een groot huis voor veel minder geld kan kopen. En ja, je zit toch aan het begin van je carrière dus, en je bent nog jong, dus je... ontmoet vanzelf allerlei mensen. Alleen er was een bijkomende feit dat toen de palen in de grond waren geslagen, kregen we de vrolijke mededeling dat het bedrijf opgeheven werd.
1: Dus,
2: ja.
1: Dus je was nog net aan het bouwen en toen moest je eigenlijk, of weer terug of gewoon wat anders zoeken daar in de omgeving.
2: Het moederbedrijf heeft wel gezorgd dat we ander werk kregen. En toen ben ik daar, heb ik daar 9 jaar gewoond. En toen kreeg ik een andere functie. En die vroeg of ik weer terug wilde verhuizen naar het westen.
1: En dat vond je niet erg?
2: Nee, dat vond ik helemaal niet erg.
1: Nee.
2: Dus weer terug. En toen ben ik eigenlijk, toen ik terugkwam, gelijk bij Voorrot begon als vrijwilliger.
1: Oké, nou dan gaan we, dat is een mooie insteek om eerst even het eerste plaatje aan te vragen. Want je hebt niet voor niks de plaatjes aangebracht. En dat is een nummer van Direct Soldier On.

0: gewoon aangevraagd door Frank Gordijn, de studiogast van vandaag. Frank, nog een speciale band met Direct of met liedjes?
1: Ja,
0: ook.
1: Ik vind sowieso de muziek erg mooi van Direct. En als je naar dit liedje kijkt, luister naar de stem die in je zit. Dat pretendeer ik ook wel. Tuurlijk, ik luister ook naar wat anderen adviseren. Maar je eerste gevoel is toch meestal het beste.
0: Pas goed bij de persoon Frank Gordijn.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: We hadden het voor de muziek over Voorolter. Die kwam terug bij Voorolter als vrijwilliger.
1: Ja.
0: En wat heb je allemaal gedaan als vrijwilliger?
1: Ja, ik begon met samen met mijn oudste zoon Kai. Zijn we de scheidsrechterscursus gaan volgen. En toen zijn we allebei gaan fluiten. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Daarna heb ik toen Marcel er zat, Marcel IJzerdoorn. Ja.

0: plek bij de selectie. Toen ben ik bij de C1 met Kevin Kompier samengegaan als verzorger voor de C1. Ja. Nou, er zijn natuurlijk een super luxe dat die jongens een verzorger hebben. En het leuke is, de jongens die nu in het eerste zitten, ik denk dat 80% toen in de C1 zat.
1: Ja, dat is wel
0: grappig.
1: Dus
0: ik ken ze allemaal. Ja, dat is wel leuk. Af en toe ga ik er nog wel eens heen om te kijken, hoor.
1: Ja, dan moet het wel zo uitkomen. Je bent, daar komen we straks nog wel op. Maar je hebt natuurlijk ook wat anders te doen.
0: Ja, goed.
1: Je bent dat verzorgen, het lijkt me op zich. Nou, je bent op een gegeven moment de selectie terechtgekomen.
0: Ja. Ja.
1: En wat ik me dan afvraag van, ja, het is verzorgen, maar is het ook niet, dat hoor je tenminste vaak van de verhalen van de jongens aan, hoor.
0: Ook, ja.
1: Want wat trek je daar echt in? Ja. Trek het je om bij zo'n prestatie tussen haakjes gericht elftal te zijn? Of wil je gewoon echt onderdeel uitmaken van een groep? Wat vind je het leuk?
0: Nee, echt, je maakt ook echt onderdeel uit van die groep. Je bent ook, ik zal niet zeggen vaderfiguur. Maar ze komen wel met verhalen bij je. En ik vind het gewoon fijn om met die jonge jongens te werken. Lekker fanatiek. Ja, al met al, het is een hechte groep. Je wil graag winnen, prestatiedrang. Dat vond ik wel erg leuk.
1: En dat heb je bij Voorhoofd, heb je dat best wel lang gedaan dan?
0: Ja, ik zeg uit mijn hoofd 7 jaar.
1: Ja, dat is best wel een poosje. Dan, en toen toch even verder moment, kijken.
0: Ja, op een gegeven moment is dat een lange periode. En had ik zoiets van, ja, er kwam de... Ik ben lid van de masseursvereniging, hè, de NGS. En die sturen, als ze een vacature hebben, sturen ze naar een aantal mensen in de buurt van die vacature. Sturen ze even een mailtje van, joh, daar is een vacature. En dat was toevallig bij SCC. Toen dacht ik van, ja, het is andere divisie, hè, twee klasses hoger. Andere jongens, andere mensen, misschien wat meer ontwikkeling. Laat ik eens gaan praten. En toeval was dat Marcel IJzendoorn daar
1: zeggen,
0: op
1: ja,
0: trainer
1: het
0: was. Maar dat was niet de reden dat ik zeg van...
1: Toch niet?
0: Nee, want trainen... Ik kan het eigenlijk altijd met de trainers goed overweg. Dus dat was het niet. En gesprek gehad, de ruimte gezien. Er was een hele mooie verzorgingsruimte met twee banken. Wat krachtapparatuur, een kast vol met spulletjes die je kan gebruiken. Dus ik denk van, nou, we moesten die overstap maar eens maken.
1: Toch maar,
0: het wordt nu mijn vierde seizoen.
1: Ja, en dan kijk je ook eens in een andere keuken. En wat ik heel bijzonder vind, Frank, want jij gaat nooit alleen naar een voetbal.
0: Nee, nee.
1: Jouw vrouw is er altijd bij.
0: Zij gaat altijd mee.
1: Dat vind ik wel heel bijzonder. In de bus, uit, thuis.
0: En als we thuis zijn, dan is ze ook toch fanatiek voetbalfan.
1: Ja, oké. Dat heeft zij weer van huis uit meegekregen natuurlijk.
0: Ja.
1: Tenminste, haar vader sowieso, dat was ook een fanatiek scheidsrechter eigenlijk. Ja, tenminste, zo ken ik hem.
0: De familie van Belen René die... ook jaren sportverslaggever is geweest hier bij Bo.
1: Dus dan komt het eigenlijk een beetje, het plaatje komt terecht. En terug op het is een ander niveau. Merk je daar ook wat van? Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Want,
0: het hele grote verschil is, bij Voorhoofd was er één speler. Die kreeg in het laatste jaar dat ik er was, kreeg ze een kindje. En bij SCC zaten gasten, die hadden al 3 kinderen. En het geeft toch een heel andere vibe.
1: Ja, andere dynamiek.
0: Ik kan niet zo 1, 2, 3 uitleggen met veel woorden van wat dat is. Dat is een gevoel. Ja. Maar het geeft een andere dynamiek.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, we zijn net in een andere fase van, van,

van ontwikkeling ook. Ja. En, maar ik zit wel lekker te praten met jou. Maar we moeten ook even verder naar de muziek. We gaan even naar weer een nummer van Direct trouwens. All in Vain.

0: All in Vain van Direct. Aangevraagd door onze gast van vandaag, Frank Gordijn. Ja, we waren gebleven, Frank, bij het verzorgingschap, hè, het masseurschap. En nou, je gaf duidelijk aan dat er verschillen in leeftijdsgroepen eigenlijk, ontwikkelingsfases van de spelers. Nou, maar daarnaast ben je ook als masseur, althans dat las ik op jouw site of op jouw Facebookpagina, ook privé masseur.
1: Ja, kan ook. Dat heb ik in het begin van mijn toen ik net mijn diploma had, heb ik dat een tijdje gedaan. Dat is ook weer door drukte met werk en drukte met de voetbal enzovoort enzovoort, is dat een beetje teruggelopen en was ik er eigenlijk een beetje mee gestopt. Maar ik zit nu in de fase waarvan ik denk van, nou weet je, we moeten dat maar eens weer eens gaan oppakken. En dan echt aan huis. Dus niet bij mij thuis, maar bij de cliënt thuis. Ik heb een mobiele tafel. En dan kan ik bij de cliënt thuis komen om een half uur of een uur. Of een stevige sportpassage bij bijvoorbeeld een hardloper of wat dan ook. Of gewoon een lekker ontspannende massage geven.
0: Een ontspannende massage. Hoe moet ik dan denk ik die handdoek over je rug? En, ja, ik weet niet meer.
1: Ja, ik ga er niet over rug lopen. Dat, met mijn 98 kilo gaat dat gaat
0: geen, niet. Geen eterkolen?
1: Nee. Echt, ik heb een paar aardige gespierde vingers. En die kunnen heel goed de plekken vinden waar eigenlijk vaak de pijntjes zitten. En
0: Want sportmassage is wel anders dan ontspanningsmassage.
1: Ja, zeker. Sportmassage is niet altijd lekker.
0: Nee, dat kan me voorstellen. Want als je ergens een blessure hebt, dan en daar is die ontspanningsmassage eigenlijk, dat hoort in ieder geval.
1: Eigenlijk zou je bij sporters, dat je voor het sporten een stevige massage, en als ze een echt helemaal af zijn na het sporten, dan zou je een, wat ze noemen dan sederende massage geven. Dat de bloeddoorstroming weer lekker op gang komt en dat ze een beetje ontspannen.
0: Oké. En dan eigenlijk, als ik, je vertelde je leeftijd, hè, 63. Dan heb je ook al zoiets van, ga ik misschien ook wat afbouwend werk. En dan wil ik eigenlijk best wel.
1: Ja, dan ga ik toevallig wel. Ik ga volgend jaar één dag minder werken.
0: Oké. Nee, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat je dan zegt, dat lijkt me leuk om het weer op te pakken. Ja. Maar dan een ander mooi aspect uit jouw leven. En dat is ook waarom het mij triggerde om jou uit te nodigen. Mm-hmm. Jij bent actief betrokken bij een stichting.
1: Ja, klopt.
0: Nou, noem zelf de stichting maar.
1: Ja, Hulp voor Afrika. Ja. Ik heb een tijd ben ik zelfstandig geweest en Driorke zaken samen met de compagnon. En dat was meer in de zomer. Draaide dat natuurlijk op stop. Dus je kon in de zomer niet op vakantie. Dus we zochten een zonwintervakantie. En zo zijn we in Gambia terechtgekomen. Een aantal jaren naar Gambia geweest op vakantie. En toen ben ik in mijn zakelijke netwerk met iemand in contact gekomen. En die had een stichting. Samen met zijn vrouw en nog een andere persoon. En die ondersteunde in Gambia een vrouwentuin van 6 hectare. Dus dat is een best stukje grond.
0: Dat is een best wel aardig stukje, ja.
1: Dat is een soort volkstuin, zeg maar, waar vrouwen allemaal een stukje grond hebben. En dan kunnen ze op tuinieren voor hun eigen behoeftes thuis. Maar er werd ook een gedeelte verkocht. En daarvan kochten ze dan weer medicijnen of scholing wat ingekocht moest worden. En die man was in de 80 en die zocht eigenlijk de opvolger. En toen heb ik tegen hem gezegd van, nou weet je, ik stap in de stichting. En dan gaan we in de loop van de tijd de stichting helemaal, zeg maar, overnemen. Dus Bob, deze man, die bleef een tijdje nog in de stichting. De penningmeester is nog een tijd in de stichting gebleven. Die heeft toevallig net aangegeven dat hij ermee stopt. Bob die stopte. Ik heb een van mijn goede vrienden uit Voorhout, die is ook in de stichting gestapt. Je moet toch, hè, je moet,
0: moet wel bestuur.
1: Het is een ambitiestichting, dus ja. Een, echt een officiële stichting. Als je ook donaties geeft of sponsort of wat dan ook, is het allemaal aftrekbaar van de belasting. Ja. We moeten dus ook jaarcijfers. En het is echt wel een officieel iets. Ja. Dus ja, je moet ook een echt bestuur hebben. Dus we zijn nu nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Die gaan we ook uiteraard wel vinden. Maar ja, we hebben ondertussen ook een tweede tuin erbij gekregen in Kerresee.
0: Even over de eerste tuin nog. Hè? Want je gaat al heel erg snel. Dat vind ik op zich
1: ik ben ook snel.
0: Ja. Nee, maar hoeveel vrouwen? 150 vrouwen?
1: Ja, 150 vrouwen. Die
0: hoe gaat dat, die 50 vrouwen? Hè? Dat zei je die... Het is deels eigen voorziening voor het, het eigen levensonderhoud. En deels wat, maar hoe wordt dat dan, vraag ik me dan af. Je hebt, die 6 hectare is gewoon zeg maar...
1: Staat hek omheen?
0: Als het ware onder... Ja, maar staat één hek omheen of is het verdeeld er 150?
1: Nee, het is één hek. Er zijn allemaal, en iedereen heeft zijn eigen stukje. En de stichting heeft daar een pomp, een borehole... aangelegd met een watervoorziening. En ondertussen hebben we daar iets rond de 20 zeg maar grote silootjes staan. Waar dus het water ingepompt wordt. Zodat de vrouwen niet, want 6 hectare is een heel eind lopen.
0: Ja, dat is 6 voetbalvelden.
1: Ja, dus ze kunnen op allerlei punten kunnen ze dus water uit die silo's halen. Voor hun plantjes. En dat hebben wij eigenlijk helemaal geregeld. En ik ben nu bezig om daar een goede toiletvoorziening te gaan realiseren.
0: Oké. Maar die doen dan nog even terug, hè, die opbrengst. Want het is natuurlijk ook heel lastig om die 150 verschillende opbrengsten... zeg maar onder te verdelen. Want ja, of is het zo dat er wordt gezegd van nou 150 vrouwen werken er. Mm-hmm. En in totaal, laten we zeggen... is het 15.000 euro. Dus die 15.000 euro wordt over die 550 vrouwen verdeeld. Of is het zo, degene die het best kweekt, haalt ook de meeste opbrengst?
1: Nee, dat ligt eraan. In de regentijd groeien de cassaves. Die worden aan blok worden die verkocht. En dat geld wordt gedeeltelijk verdeeld onder de vrouwen. En er gaat een gedeelte naar de bankrekening.
0: Okay.
1: Want als wij een project ondersteunen, dan hebben we een paar eisen. Er moet een bankrekening zijn, er moet een president zijn, dus iemand die de leiding geeft. En je moet toch binnen een jaar of 5 zelfstandig kunnen draaien.
0: Okay.
1: Nou is dat in zo'n land, het is een van de armste landen van Afrika, is dat lastig om... te zorgen dat je zoveel spaarcentjes hebt om bijvoorbeeld een nieuwe pomp te kunnen kopen. Dus mocht dat ding kapot gaan, dan komen ze zelf wel weer naar ons toe. Maar voor de dagdagelijkse dingen moeten ze zelfstandig zijn.
0: En hun kinderen die kunnen eventueel dan van een stukje van de overwinst bijvoorbeeld naar school.
1: Ja.
0: En is het dan ook zo dat kinderen, ik weet niet hoe oud de kinderen zijn, die zijn natuurlijk ook gevarieerd, dat die ook wel eens meehelpen op die...
1: Die kinderen zie je ook af en toe, ook met de gietertjes lopen. Dus die helpen ook mee.
0: Want hoeveel keer in het jaar ga jij daar nou naartoe?
1: Minimaal 1 keer. Maar ik probeer vanuit de stichting, proberen we wel 2 keer per jaar dat er iemand heen gaat om te overleggen, om dingen te regelen.
0: Ja, precies, want je moet toch ook, er is daar iemand verantwoordelijk, hè? Dus jij zei dat aanspreekpunt dan daar.
1: Ja.
0: Maar die zal ook behoefte hebben om af en toe een keertje bij te springen.
1: Ja. Ja.
0: En dan vertelde je net van, ja, die 6 hectare, dat is mooi. Maar we willen eigenlijk nog een beetje erbij.
1: Ja, we hebben nog een andere tuin die hulp gevraagd heeft. Die was op sterven na dood. Er was geen structuur... En er kwam weinig van het land af. Wij hebben daar een landbouwtechnisch ingenieur die wij betalen. Die geeft de vrouwen advies. En zo hebben ze dat ook gedaan bij die wat kleinere tuin. Die is 1,6 hectare. En daar was de muur van kapot. En er werd een heleboel gestolen. En er werd... Dus we hebben die muren weer gerepareerd. En een onderkomen voor de watchman, zeg maar de bewaker die er 's nachts vertoeft, hebben we gerealiseerd. En 2 goede toiletten.
0: Nou, want die moet ook gefinancierd worden. Dus ja. Dat gaat allemaal... En die administratie doen zij daar? Of doen jullie...
1: Nee, dat moeten ze allemaal zelf doen.
0: Doen ze allemaal zelf. Ja,
1: wij controleren het wel enigszins. Zo gauw we er zijn, willen we graag weten hoe de financiën ervoor staan. Om te kijken of ze in een goede flow zitten.
0: En je had het net over cassaves. Ja. Hè? Maar wat wordt er bijvoorbeeld nog meer?
1: Ja, tomaten, uien, kool. Ja,
0: alles.
1: Papaya, bananen. Noem maar op. Eigenlijk heel veel wat we hier ook hebben. Dat zie je daar ook terugkomen.
0: En die vrouwen die daar werken, door wie worden die dan geselecteerd?
1: Die kunnen zich aanmelden. Okay. En dan de zeg maar de president van de groep, die bepaalt dan eigenlijk wel of ze erop mogen of niet. Daar proberen wij ons niet mee te bemoeien. Dat moet ze zelf.
0: Anders
1: doen.
0: Zit je misschien te dicht tegen het, ja. Gebeuren aan. Dat, mooi verhaal. We gaan er zo meteen nog even op verder. We gaan even een plaatje draaien van U2. With or Without You.

0: With or Without You van U2. De gast Frank Gordijn. En we hadden het net over zijn stichting. En terwijl we zitten te praten, zegt Frank van... ik heb nog een mooi verhaal over voetbalschoenen.
1: Ja, ja. Wat ik ook doe is regelmatig kleding en schoeisel en dergelijke opsturen voor die mensen daar. Dat stuur ik dan specifiek naar mensen die dat daar zelf weer verdelen. Dus dat niet op een grote hoop komt. Maar we waren daar een keer en toen had ik een paar voetbalschoenen van mezelf mee. Voor een van de jongens. En mijn twee zoons waren ook mee. En toen moest er zo nodig gevoetbald worden op een stuk zand. En toen zag ik dus die jongen waar ik die voetbalschoenen aan had gegeven. Die zag ik aankomen met aan zijn rechtervoet een voetbalschoen. En aan zijn linkervoet een roze sok. En zijn maatje die ernaast liep, die had aan zijn linkervoet die andere schoen. En aan zijn rechtervoet die andere sok. Ik dacht van ja, dit kan ik niet over mijn hart halen. Toen zat ik nog bij Voorholte. Toen heb ik aan een heleboel mensen gevraagd. Heb je nog oude voetbalschoenen die wel heel zijn, dus niet kapot, maar heel. En er zijn heel veel mensen die hebben heel veel kasten waar nog wel een paar staat. En toen heb ik een, ja, ik denk dat er wel een bananendoos of 5 met voetbalschoenen die kant op gestuurd voor de jongens. Want ja, die moeten natuurlijk ook lekker. Het enige wat die jongens doen met buitenspelen is voetballen. Ik krijg ook, ieder jaar krijgen ze bij SCC krijgen ze nieuwe ballen. En dan gaan de slechtste ballen, die gaan weg. En dit jaar heb ik ook weer 20 ballen gekregen die ik opstuur naar de jongens. En er loopt daar ook een team die we gesponsord hebben met een tenue van SCC. Een oud tenue van SCC. Dus die spelen in het zwart-wit daar.
0: Kijk, dat is nou weer mooi om te horen, maar... Weet je, wat vooral mooi is, is eigenlijk jouw verhaal van dat mensen zo blij zijn met die schoenen. Maar ja, ze moeten het dan toch verdelen. Hè? Van, ja, willen ze het niet
1: maar
0: voor zichzelf
1: houden. Ze verdelen alles. Ja.
0: En dat is dan echt. Maar dat is dan voetbal op laag niveau. Want er wordt daar geen voetbal op hoog niveau gespeeld, of toch?
1: Nee, ze doen wel eens mee met de Afrika Cup. Zo, na zo'n wedstrijd ben ik ook een keer geweest. Gambia, Benin.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is schitterend om dat mee te maken daar.
0: Dus wat dat betreft, nou ja, is dat een van de voortvloeistoffen van je stichting.
1: Ja.
0: Je zegt net van, mensen kunnen misschien ook nog, als ze nou ja, idee hebben om voor een penningmeester, dan mag dat altijd
1: graag.
0: Via jouw stichting.
1: Ja.
0: Noem maar even de websiteadres van jouw stichting.
1: Ja, je kan ons contacten via hulpvoorafrika.org. Dat is onze website en er staat een contactformulier op. Er staat ook een button doneren op. Dus kan je nog iets kwijt, dan mag je daar altijd op drukken.
0: Nou ja, weet je, ik denk inderdaad dat het soort stichtingen, als waar jij het nu over hebt. Ik kwam er ook bij toeval achter, doordat wij het een keer gewoon bij toeval over hadden.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi dat iemand kleinschalig op die manier bijdraagt. En met iets, voor hier misschien iets kleins, iets heel groots bijdraagt.
1: Ja.
0: Voor daar. Het zijn de spelende kinderen. Maar het zijn ook de opbrengsten voor de mensen. Zodat de kinderen weer zeg maar wat verder kunnen komen. De school wordt betaald. Dus dat is op zich. Op zich is dat natuurlijk super en super, super belangrijk dat gebeurt. Ga nog even naar. Toch even al naar een plaatje toe. Want je hebt het niet voor niks aangevraagd. Ik was net. Even te lang van stof. We gaan naar Rocketman van Elton John.
2: Pack my bags last night, pre-flight.
0: Wat een beetje vergist in de tijd.

0: Rocketman van Elton John, aangevraagd door onze gast van vandaag, Frank Gordijn. Frank, we hadden het net over je stichting, over je donaties, de info. Wat zijn er nou nog toekomstplannen voor? Je vertelde net over die 1,2 hectare, maar dan is het wel een beetje af of zit je stilletjes?
1: Nee. Is daar nog zoveel te doen? We willen ons wel concentreren op die vrouwentuinen. En met name vrouwentuinen, omdat er eigenlijk alleen maar vrouwen daar werken. Voor mannen is het een prachtig land. Die doen niet zoveel.
0: Is dat echt zo?
1: Dat is echt zo. De goede dagen later. De goede dagen later. Maar vrouwen doen daar echt heel veel. En dus daar willen we wat de nadruk op blijven leggen. Maar als er weer een nieuwe tuin bijkomt, ja, zullen we weer opnieuw donaties gaan binnenhalen van allerlei andere fondsen en stichtingen.
0: Dan maak je er ook gebruik van die stichtingen.
1: Ja, er zijn over het algemeen stichtingen waar aandelen in zitten van bijvoorbeeld mensen die zijn overleden en die hebben dan hun aandelenpakket beschikbaar gesteld om daar de dividenden te gebruiken om aan goede doelenstichtingen te geven.
0: Dat is eigenlijk het vermogen blijft bestaan, maar de winst komt elk jaar ten goede aan een aantal stichtingen. En daar hebben jullie dan, daar hebben jullie dan ook. Jullie zijn zelf ProDeo bestuursleden natuurlijk.
1: Ja, wij krijgen helemaal niks.
0: Want die reizen naartoe, die moeten jullie ook eigenlijk zien. Een soort met verkapte vakantie.
1: Ja.
0: Eigenlijk twee dingen tegelijk. De vrouwen, de kinderen, qua voetbal, maar ook qua opleiding.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk fantastisch mooi werk wat jullie doen.
1: Ja.
0: Klein maar fijn, zeggen we dan wel eens.
1: Klopt, ja.
0: We komen bijna aan het eind van het programma, Frank.
1: Ja, jammer.
0: Ja, vind ik ook jammer.
1: Het is best gezellig hier.
0: Dat is ook. Ik vind het ten eerste heel fijn dat jij mijn gast wilde zijn in dit programma.
1: Graag gedaan.
0: Je hebt ook nog een mooi laatste nummer aangevraagd. Dat vind ik eigenlijk zelf ook wel weer een klassieker. Een mooi nummer inderdaad. Hotel California van de Eagles. Nogmaals bedankt, Frank.
1: Graag gedaan.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Doral Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
5: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
4: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
6: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
4: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
13: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor eventjes een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl.

Maakt u zelf ook muziek? Waar bent u nu mee bezig? Laat het ons weten. Mail naar peter.gasseling@bolle-omroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
4: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is...

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.